0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: De brand in de Hoge Venen blijft voorlopig nog uitbreiden. In een tweetal dorpen samen zijn nu ook 500 mensen geëvacueerd. Ze zijn opgevangen in een sportcentrum in Malmedy. Daar is een tijdelijk opvangcentrum ingericht. Intussen komt ook de hulp vanuit Europa onze kant uit. Nederland stuurt 2 Chinook-helikopters, Zweden 2 blusvliegtuigen en Tsjechië een helikopter. In Zoersel in de Kempen is een vrouw van 33 doodgevonden bij haar thuis. Het parket beschouwt dat als een verdacht overlijden. Het was de partner van de vrouw die haar vond. Hij is meegenomen voor verhoor. Bij 2 Israëlische luchtaanvallen op Zuid-Libanon zijn zeker 11 mensen gedood en 19 anderen gewond geraakt. Doelwit waren 2 huizen. Volgens Israël waren dat steunpunten van terreurorganisatie Hezbollah. Dat kondigt een tegenreactie aan. Lennart van Eetveld grijpt in de Arctic Race of Norway net laatste zege in de derde en voorlaatste etappe. De zege en de nieuwe leiderstrui zijn voor de Uruguayaan Thomas Silva. En de ronde van Portugal gaat toch door na de dood van een renner van 19. De reclamecaravaan en andere festiviteiten zijn wel geschrapt. De Franse klassementsleider Alexis Guérin won de voorlaatste rit, maar hij droeg geen gele leiderstrui, maar een zwarte. Het blijft zacht met minima rond 23 graden. De komende dagen blijft het warm. Code geel voor de hitte blijft van kracht, behalve aan de kust.
1: Summer, summer, summer.
0: De hele zomer alleen de beste muziek via 95FM

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: De brand in de Hoge Venen blijft voorlopig nog uitbreiden. In een tweetal dorpen samen zijn nu ook 500 mensen geëvacueerd. Ze zijn opgevangen in een sportcentrum in Malmedy. Daar is een tijdelijk opvangcentrum ingericht. Intussen komt ook de hulp vanuit Europa onze kant uit. Nederland stuurt 2 Chinook-helikopters, Zweden 2 blusvliegtuigen en Tsjechië een helikopter. In Zoersel in de Kempen is een vrouw van 33 doodgevonden bij haar thuis. Het parket beschouwt dat als een verdacht overlijden. Het was de partner van de vrouw die haar vond. Hij is meegenomen voor verhoor. Bij 2 Israëlische luchtaanvallen op Zuid-Libanon zijn zeker 11 mensen gedood en 19 anderen gewond geraakt. Doelwit waren 2 huizen. Volgens Israël waren dat steunpunten van terreurorganisatie Hezbollah. Dat kondigt een tegenreactie aan. Lennart van Eetveld grijpt in de Arctic Race of Norway net laatste zege in de derde en voorlaatste etappe. De zege en de nieuwe leiderstrui zijn voor de Uruguayaan Thomas Silva. En de Ronde van Portugal gaat toch door na de dood van een renner van 19. De reclamekaravaan en andere festiviteiten zijn wel geschrapt. De Franse klassementsleider Alexis Guérin won de voorlaatste rit, maar hij droeg geen gele leiderstrui, maar een zwarte. Het blijft zacht met minima rond 23 graden. De komende dagen blijft het warm, code geel voor de hitte blijft van kracht, behalve aan de kust.

0: via 95 FM, DAB+ en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: De brand in de Hoge Venen blijft voorlopig nog uitbreiden. In een tweetal dorpen samen zijn nu ook 500 mensen geëvacueerd. Ze zijn opgevangen in een sportcentrum in Malmedy. Daar is een tijdelijk opvangcentrum ingericht. Intussen komt ook de hulp vanuit Europa onze kant uit. Nederland stuurt 2 Chinook-helikopters, Zweden 2 blusvliegtuigen en Tsjechië 1 helikopter. In Zoersel in de Kempen is een vrouw van 33 doodgevonden bij haar thuis. Het parket beschouwt dat als een verdacht overlijden. Het was de partner van de vrouw die haar vond. Hij is meegenomen voor verhoor. Bij 2 Israëlische luchtaanvallen op Zuid-Libanon zijn zeker 11 mensen gedood en 19 anderen gewond geraakt. Doelwit waren 2 huizen. Volgens Israël waren dat steunpunten van terreurorganisatie Hezbollah. Dat kondigt een tegenreactie aan. Lennart van Eetveld grijpt in de Arctic Race of Norway net laatste zege in de derde en voorlaatste etappe. De zege en de nieuwe leiderstrui zijn voor de Uruguayaan Thomas Silva. En de Ronde van Portugal gaat toch door na de dood van een renner van 19. De reclamekaravaan en andere festiviteiten zijn wel geschrapt. De Franse klassementsleider Alexis Guérin won de voorlaatste rit, maar hij droeg geen gele leiderstrui, maar een zwarte. Het blijft zacht met minima rond 23 graden. De komende dagen blijft het warm. Code geel voor de hitte blijft van kracht, behalve aan de kust.

0: Plus en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: De brand in de Hoge Venen blijft voorlopig nog uitbreiden. In een tweetal dorpen samen zijn nu ook 500 mensen geëvacueerd. Ze zijn opgevangen in een sportcentrum in Malmedy. Daar is een tijdelijk opvangcentrum ingericht. Intussen komt ook de hulp vanuit Europa onze kant uit. Nederland stuurt 2 Chinook-helikopters, Zweden 2 blusvliegtuigen en Tsjechië een helikopter. In Zoersel in de Kempen is een vrouw van 33 doodgevonden bij haar thuis. Het parket beschouwt dat als een verdacht overlijden. Het was de partner van de vrouw die haar vond. Hij is meegenomen voor verhoor. Bij 2 Israëlische luchtaanvallen op Zuid-Libanon zijn zeker 11 mensen gedood en 19 anderen gewond geraakt. Doelwit waren 2 huizen. Volgens Israël waren dat steunpunten van terreurorganisatie Hezbollah. Dat kondigt een tegenreactie aan. Lennart van Eetveld grijpt in de Arctic Race of Norway net laatste zege in de 3e en voorlaatste etappe. De zege en de nieuwe leiderstrui zijn voor de Uruguayaan Thomas Silva. En de Ronde van Portugal gaat toch door na de dood van een renner van 19. De reclamekaravaan en andere festiviteiten zijn wel geschrapt. De Franse klassementsleider Alexis Guérin won de voorlaatste rit, maar hij droeg geen gele leiderstrui, maar een zwarte. Het blijft zacht met minima rond 23 graden. De komende dagen blijft het warm, code geel voor de hitte blijft van kracht, behalve aan de kust.
1: Summer, summer, summer. Summer, summer, summer.
0: De hele zomer alleen de beste muziek via

0: Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste car wash van Ninove? Car Wash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste car wash van Ninove. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude Kaaibrug.
1: Car Wash Dodane.
2: Heb je nieuwe ramen en deuren nodig en liefst zo snel mogelijk? Contacteer dan Lucas Ramen en Deuren in Ninove. Levering van PVC of aluminium ramen en deuren binnen de 4 tot 6 weken. Gevolgd door een zeer snelle plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Ninove, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
3: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninove.com.
4: Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Ninove.
5: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
6: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
5: Mossy Nabas.
7: Eierpa, een nachtwinkel.
5: Of William Boeva.
8: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
5: Back to Baccarat. Tickets, witte-paard.be.

0: leg ik u alles van A tot Z uit. Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
1: Zo simpel kan het zijn.
2: Argenta Ninove, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
3: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
4: Neem Radio Ninove mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Ninove app.

0: Plus en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: De brand in de Hoge Venen blijft voorlopig nog uitbreiden. In een tweetal dorpen samen zijn nu ook 500 mensen geëvacueerd. Ze zijn opgevangen in een sportcentrum in Malmedy. Daar is een tijdelijk opvangcentrum ingericht. Intussen komt ook de hulp vanuit Europa onze kant uit. Nederland stuurt 2 Chinook-helikopters, Zweden 2 blusvliegtuigen en Tsjechië een helikopter. In Zoersel in de Kempen is een vrouw van 33 doodgevonden bij haar thuis. Het parket beschouwt dat als een verdacht overlijden. Het was de partner van de vrouw die haar vond. Hij is meegenomen voor verhoor. Bij 2 Israëlische luchtaanvallen op Zuid-Libanon zijn zeker 11 mensen gedood en 19 anderen gewond geraakt. Doelwit waren 2 huizen. Volgens Israël waren dat steunpunten van terreurorganisatie Hezbollah. Dat kondigt een tegenreactie aan. Lennart van Eetveld grijpt in de Arctic Race of Norway net laatste zege in de 3e en voorlaatste etappe. De zege en de nieuwe leiderstrui zijn voor de Uruguayaan Thomas Silva. En de Ronde van Portugal gaat toch door na de dood van een renner van 19. De reclamekaravaan en andere festiviteiten zijn wel geschrapt. De Franse klassementsleider Alexis Guérin won de voorlaatste rit, maar hij droeg geen gele leiderstrui, maar een zwarte. Het blijft zacht met minima rond 23 graden. De komende dagen blijft het warm. Code geel voor de hitte blijft van kracht, behalve aan de kust.

0: geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
1: Juwelier Nachtergale.
2: We helpen je graag.
0: Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig en u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel.
3: In Nienhoven.
4: Zeg, zin in een koffietje?
3: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
4: Ah wel, we doen het allebei.
3: Ja.
0: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
5: Ninja Shopping.
0: Dubbel plezier van hier.
6: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Nienhoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensnienhoven.be.

0: te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorte doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorte is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorte terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorte.be of kom langs in de toonzaal langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorte. Service en ervaring in sectionaalpoorten en hekwerk.
1: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegen

snel mogelijk? Contacteer dan Lucas Ramen en Deuren in Nienhoven. Levering van PVC of aluminium ramen en deuren binnen de 4 tot 6 weken. Gevolgd door een zeer snelle plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be. Neem Radio Nienhoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Nienhoven

0: Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: De brand in de Hogeveen heeft nu al bijna 3000 hectare natuurgebied vernield. Het blussen blijft lastig in moeilijk toegankelijk gebied. Gisteravond al kwam de rook tot in steden en gemeenten, onder meer in het centrum van Malmedie. De gouverneur van Luik heeft opgeroepen om daar ramen en deuren dicht te houden en, als het kan, een mondmasker te dragen. In Spanje zijn twee vrouwen omgekomen bij een aardverschuiving en een overstroming na een stortbui. Twee baby's raakten gewond en de hulpdiensten moesten ook vier mensen bevrijden uit een café. In het noordwesten van Spanje geldt alarm voor hevige stortregens. Een Spaans gevechtsvliegtuig heeft tijdens een NAVO-missie in Roemenië een drone neergehaald die via de grens met Oekraïne en Moldavië het Roemeens luchtruim was binnengedrongen. De brokstukken vielen neer op onbewoond gebied. Dit jaar zijn in Roemenië nu al vier drones neergehaald. Roemenië is een NAVO-land. En Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev opnieuw bestookt met raketten. Op enkele plaatsen is daarbij brand uitgebroken. Zeker één iemand is gewond geraakt. Andersom heeft Oekraïne een hele reeks drones naar Rusland gestuurd. Rusland zegt dat er meer dan 600 waren, de meeste zijn onderschept. In het voetbal wint Racing Genk van Westerlo 3-2. Club Brugge ging met 0-3 winnen bij OH Leuven en ook Antwerpen won met 0-3 van KV Kortrijk. Club Brugge en Antwerpen leiden voorlopig met allebei het maximum van de punten. Op het EK Atletiek in Birmingham hebben de Belgian Falcons brons veroverd. De aflossingsploeg bij de mannen liepen de 4x100 meter in 38 seconden en 70 honderdste. Het goud was voor Groot-Brittannië. De aflossingsploeg bij de vrouwen, de Belgian Rockets, finishte in hun finale vijfde. En de Belgische hockeymannen zijn uitstekend gestart aan het wereldkampioenschap voor eigen publiek. In Waver versloegen ze Frankrijk met 3-2. De Red Lions spelen vanavond al de volgende wedstrijd tegen titelverdediger Duitsland. Het grijs wolkendek lost stilaan op en dan komt de zon er af en toe door bij 22 tot 30 graden. Morgen plaatselijk een buitje mogelijk bij 25 graden. Vanaf dinsdag wisselvalliger en geleidelijk nog wat koeler.

0: Beleggen volgens Argenta. Ontelbaar veel fondsen aanbieden.
1: Super Growth Fund, Super Mega Growth Fund, Super Mega Ultra Growth Fund, Super Mega...
0: Doen we niet. Je enkel fondsen aanbieden die echt tellen.
2: Voilà Sarah, dit is de perfecte mix voor jouw beleggingsportefeuille.
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van den Abelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor doe-het-zelvers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug. Carwash Dodane.
7: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
8: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninove.com.
9: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
10: Ja, is een truc van mannen en onkel Richard.
9: Mossy Nabas.
11: Eierpa, een nachtwinkel.
9: Of William Boeva.
12: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
13: Back to Baccarat.
9: Tickets, witte-paard.be.
14: Schat, Het is tijd voor een nieuwe outfit.
15: Ah. Dan is het ook tijd voor een lunchje.
14: Ah, dan doen we het allebei, hè?
15: Voilà.
16: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
17: Ninja Shopping.
16: Dubbel plezier van hier.

0: geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
1: Juwelier Nachtergale.
2: We helpen je graag.

Ook te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorte doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorte is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorte terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorte.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorte. Service en ervaring in sectionaalpoorten.

0: Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: De brand in de Hogeveen heeft nu al bijna 3000 hectare natuurgebied vernield. Het blussen blijft lastig in moeilijk toegankelijk gebied. Gisteravond al kwam de rook tot in steden en gemeenten, onder meer in het centrum van Malmedy. De gouverneur van Luik heeft opgeroepen om daar ramen en deuren dicht te houden en, als het kan, een mondmasker te dragen. In Spanje zijn twee vrouwen omgekomen bij een aardverschuiving en een overstroming na een stortbui. Twee baby's raakten gewond en de hulpdiensten moesten ook vier mensen bevrijden uit een café. In het noordwesten van Spanje geldt alarm voor hevige stortregens. Een Spaans gevechtsvliegtuig heeft tijdens een NAVO-missie in Roemenië een drone neergehaald die via de grens met Oekraïne en Moldavië het Roemeens luchtruim was binnengedrongen. De brokstukken vielen neer op onbewoond gebied. Dit jaar zijn in Roemenië nu al vier drones neergehaald. Roemenië is een NAVO-land. En Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev opnieuw bestookt met raketten. Op enkele plaatsen is daarbij brand uitgebroken. Zeker één iemand is gewond geraakt. Andersom heeft Oekraïne een hele reeks drones naar Rusland gestuurd. Rusland zegt dat er meer dan 600 waren, de meeste zijn onderschept. In het voetbal wint Racing Genk van Westerlo 3-2. Club Brugge ging met 0-3 winnen bij OH Leuven en ook Antwerpen won met 0-3 van KV Kortrijk. Club Brugge en Antwerpen leiden voorlopig met allebei het maximum van de punten. Op het EK Atletiek in Birmingham hebben de Belgian Falcons brons veroverd. De aflossingsploeg bij de mannen liepen de 4x100 meter in 38 seconden en 70 honderdste. Het goud was voor Groot-Brittannië. De aflossingsploeg bij de vrouwen, de Belgian Rockets, finishte in hun finale vijfde. En de Belgische hockeymannen zijn uitstekend gestart aan het wereldkampioenschap voor eigen publiek. In Waver versloegen ze Frankrijk met 3-2. De Red Lions spelen vanavond al de volgende wedstrijd tegen titelverdediger Duitsland. Het grijs wolkendek lost stilaan op en dan komt de zon er af en toe door bij 22 tot 30 graden. Morgen plaatselijk een buitje mogelijk bij 25 graden. Vanaf dinsdag wisselvalliger en geleidelijk nog wat koeler.

0: cool.
1: Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Ninova.
2: Zeg, zin in een koffietje?
3: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
2: Ah wel, we doen het allebei.
3: Ja.
1: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
4: Ninja Shopping.
1: Dubbel plezier van hier.
5: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Ninove. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensninove.be.
6: Heb je nieuwe ramen en deuren nodig? En liefst zo snel mogelijk? Contacteer dan Lucas Ramen en Deuren in Ninove. Levering van PVC of aluminium ramen en deuren binnen de 4 tot 6 weken. Gevolgd door een zeer snelle plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Ninove, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en

Garage Dodana, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Ninove? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Ninove. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegen

Wil jij je verkoop een boost geven? De bekendheid van je bedrijf, merk of activiteit vergroten? Probeer dan reclame op Radio Ninove. Een reclamespot bij Radio Ninove valt op, is niet blokkeer- of skipbaar en is bovendien zeer betaalbaar. Mail naar reclame@radioninove.be voor een vrijblijvende offerte. Dat is reclame@radioninove.be. Neem Radio Ninove mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Ninove app.

0: de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: De brand in de Hoge Venen heeft nu al bijna 3000 hectare natuurgebied vernield. Het blussen blijft lastig in moeilijk toegankelijk gebied. Gisteravond al kwam de rook tot in steden en gemeenten, onder meer in het centrum van Malmedy. De gouverneur van Luik heeft opgeroepen om daar ramen en deuren dicht te houden en, als het kan, een mondmasker te dragen. In Spanje zijn twee vrouwen omgekomen bij een aardverschuiving en een overstroming na een stortbui. Twee baby's raakten gewond en de hulpdiensten moesten ook vier mensen bevrijden uit een café. In het noordwesten van Spanje geldt alarm voor hevige stortregens. Een Spaans gevechtsvliegtuig heeft tijdens een NAVO-missie in Roemenië een drone neergehaald die via de grens met Oekraïne en Moldavië het Roemeens luchtruim was binnengedrongen. De brokstukken vielen neer op onbewoond gebied. Dit jaar zijn in Roemenië nu al vier drones neergehaald. Roemenië is een NAVO-land. En Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev opnieuw bestookt met raketten. Op enkele plaatsen is daarbij brand uitgebroken. Zeker één iemand is gewond geraakt. Andersom heeft Oekraïne een hele reeks drones naar Rusland gestuurd. Rusland zegt dat het er meer dan 600 waren. De meeste zijn onderschept. In het voetbal wint Racing Genk van Westerlo 3-2. Club Brugge ging met 0-3 winnen bij OH Leuven en ook Antwerpen won met 0-3 van KV Kortrijk. Club Brugge en Antwerpen leiden voorlopig met allebei het maximum van de punten. Op het EK Atletiek in Birmingham hebben de Belgian Falcons brons veroverd. De aflossingsploeg bij de mannen liepen de 4x100 meter in 38 seconden en 70 honderdste. Het goud was voor Groot-Brittannië. De aflossingsploeg bij de vrouwen, de Belgian Rockets, finishte in hun finale vijfde. En de Belgische hockeymannen zijn uitstekend gestart aan het wereldkampioenschap voor eigen publiek. In Waver versloegen ze Frankrijk met 3-2. De Red Lions spelen vanavond al de volgende wedstrijd tegen titelverdediger Duitsland. Het grijs wolkendek lost stilaan op en dan komt de zon er af en toe door bij 22 tot 30 graden. Morgen plaatselijk een buitje mogelijk bij 25 graden. Vanaf dinsdag wisselvalliger en geleidelijk nog wat koeler.
3: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Ninove en op juweliernachtergale.be.
4: Juwelier Nachtergale,
5: we helpen je graag.
6: Schat, het is tijd voor een nieuwe outfit.
7: Ah. Dan is het ook tijd voor een lunchje.
6: Ah, dan doen we het allebei, hè?
7: Voilà.
8: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
9: Ninja Shopping.
8: Dubbel plezier van hier.
10: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
11: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
10: Mossi Nabas.
12: Eierpa, een nachtwinkel.
10: Of William Boeva.
13: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
9: Back to Baccarat.
10: Tickets witte-paard.be.
14: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninove.com.
15: Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
16: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
4: Beleggen volgens Argenta. Robots die je beleggingsportefeuille samenstellen.
5: Aandeel toevoegen, kopen, verkopen, aandeel toevoegen.
4: Dat doen we niet. Samen met onze experts je beleggingsportefeuille op punt stellen.
17: Oké, Nathan. Eens kijken hoe je beleggingen het dit kwartaal gedaan hebben?
4: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
18: Zo simpel kan het zijn.
19: Argenta Ninove, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
20: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter. Summer, summer, summer.
21: Summer, summer, summer. De hele zomer alleen de beste muziek.

0: opperbeste goeiemorgen, dames en heren. Van harte welkom bij de derde aflevering van À la Française. Beste Charles, welgekomen op deze zondag.
1: Goeiemorgen, François.
0: Goeiemorgen. Wij zijn altijd verbaasd van onze jingle.
1: Ja, want die blijft duur, maar die is wondermooi.
0: Die is wondermooi en wij durven die niet onderbreken, want wij doen onze jingles ook live.
1: Ja, dat klopt.
0: En dan durven we soms niet onderbreken en dan, ja, dan duurt het langer als voorzien. Maar kijk, we zijn gearriveerd, we zijn vertrokken. Derde aflevering met À la Française. We gaan op zoek naar verhalen achter bekende plaatsen, bekende uitvindingen.
1: Bekende personen.
0: Bekende personen.
1: Bekende dingen.
0: Ja.
1: Bekende voedselwaren.
0: Helemaal correct. Maar er is één voorwaarde.
1: Die moeten uit Frankrijk komen.
0: Ze moeten uit Frankrijk.
1: Wij hadden vorige week een probleem, weet je nog?
0: Ja, dat weet ik zeker.
1: Met die zogezegde Franse kaas, maar het was eigenlijk, ja... Het was Zwitserse kaas, maar met de Franse invloeden eigenlijk.
0: De tijd, de man. Misschien komen we dat vandaag opnieuw tegen, want u hebt weer wat vragen doorgestuurd. En die komen dan terecht in onze... Amai. Zware doos, die is wel heel zwaar geworden vandaag, Charlotte. Ja, dus, allemaal mee ingestoken. Ja,
1: over Frankrijk valt er heel wat te vragen natuurlijk.
0: Dit zijn nog gemeenteraadsverslagen van Ninova.
1: Wordt er een verslag van gemaakt?
0: Daar wordt een verslag van, het valt van alles op de grond ook.
1: Ja, ja.
0: Maar we hebben een doos, daarin zitten kaartjes.
1: Ja.
0: Wie gaat de eerste kaart eruit halen? Doe jij dat graag?
1: Je hebt de doos.
0: Ik heb ze vast, oké.
1: Neem maar.
0: Voilà, onze openingsvraag.
1: Ik ben benieuwd.
0: Voilà, wat staat er op dit kaartje? Welke Franse brug is hoger dan de Eiffeltoren?
1: Nee, dat kan niet, hè. Dat kan niet, hè. Een brug die hoger is dan de Eiffeltoren. Eiffeltoren is 312 meter.
0: Dat moet blijkbaar een Franse brug zijn die dus nog hoger zou zijn dan La Tour Eiffel. We gaan op zoek.
1: Dat is goed, oké.
0: We spelen eerst een liedje, een ode aan de Tour Eiffel. En dan geven wij u het fantastische, mooie antwoord. Tot zo dadelijk.

0: Tour Eiffel. Du grand palame, la Tour Eiffel.
1: Bustinckaert verwoordt het heel fijn. De Eiffeltoren die staat er effectief nog altijd. We zijn op zoek dus naar die brug. Die Franse brug die hoger zou zijn dan die Eiffeltoren. We hebben een brug gevonden,
2: ja,
1: waarvan wij denken en waarvan we ook gevonden hebben dat ze hoger zou zijn. We geloven het zelf niet helemaal. Het gaat over de viaduct van Millau. Meneer Charles, wacht even, misschien situeren voor de mensen thuis. Waar zitten we ongeveer?
3: Millau is, laten we zeggen, in het zuidoosten van Frankrijk, een beetje.
1: Oh,
3: dat was op
1: okay.
3: een nieuwe constructie van een A-weg, dus een autostradeweg.
1: Ja.
3: Die een beetje de, zou ik zeggen, de alternatieve weg zou zijn naar het zuiden, in plaats mm-hmm. van de fameuze A6, dus de Route Soleil, die eigenlijk altijd oververzadigd is als het zomer is.
1: Dat is helemaal correct. Ja, dat is ook dit weekend zo.
3: Eigenlijk een alternatieve weg. En vroeger was dat eigenlijk een gewone Route Nationale.
1: Ja.
3: U kent dat.
1: Ja.
3: En die liep dus door het dorp Millau en dat was daar een ellenlange file die
1: mm-hmm.
3: dus eigenlijk moest doorstaan om toch maar verder te geraken. En we zitten daar midden in het dal van de Tarn.
1: Ik ging net vragen, welke rivier moeten we oversteken?
3: De Tarn.
1: De Tarn, oké.
3: Okay. De vallei, de Tarn.
1: Oui.
3: En men dacht, ja, kijk, we gaan eigenlijk dat dorp voor een stuk besparen. We gaan dat dorp laten liggen waar dat het ligt. En we gaan dus eigenlijk gans die vallei overspannen met één brug. Een waanzinnig idee.
1: Dat was een idee van de enige echte president, toenmalige president, Jacques Chirac.
3: Ja, je mag niet vergeten, die man is een beetje uit het zuiden, Ginder.
1: Ja?
3: Dat was een beetje zijn regio. En die voelde zich geroepen om ja, die regio toch niet te laten verwaarlozen in een elleloze en eindeloze file. Dus hij vond dat dat eigenlijk een project moest zijn dat voorrang kreeg.
1: Voilà, de brug werd inderdaad opgericht. En tot 2025, tot vorig jaar, was zij de allerhoogste brug van de wereld.
3: Ja, ja, van de wereld.
1: Ja, want er zijn twee Chinese bruggen blijkbaar. Die Chinezen zitten toch overal tussen. Twee ja. Chinese bruggen die sinds 2025 met die eer gaan lopen. Maar dus tot vorig jaar de allerhoogste brug. Dus dan moet die ook hoger zijn dan onze Eiffeltoren.
3: Ja, en klopt dat?
1: Wel, de constructiehoogte zie ik hier staan van 395 hoogte.
3: 395.
1: 45.
3: 45.
1: Ja.
3: En dat bedoelt u waarschijnlijk de steunpalen.
1: Exact. Het is niet dat de brug op 305 meter hoogte mm-hmm. ligt, maar er zijn een aantal steunpilaren.
3: Ja.
1: Ik denk zevental.
3: Ja, klopt.
1: En de hoogste daarvan, dat heet officieel pilonen,
3: mm-hmm.
1: de hoogste daarvan, die zit effectief op die hoogte.
3: Oké.
1: Okay. Ja.
3: Dus eigenlijk het toppunt, hè, dus, want men is eigenlijk, het bouwen van die brug is men begonnen met... Ja, de pilonen eerst.
1: Ja, natuurlijk. Hè?
3: Dat
1: ja.
3: heeft eigenlijk al heel wat tijd en moeite in beslag genomen.
1: Mm-hmm.
3: En dan is men geleidelijk aan, dat die pilonen stevig genoeg waren, is men begonnen van langs beide kanten eigenlijk ja, stuk per stuk de brug naar het midden toe
1: ja.
3: uit te bouwen.
1: Ja.
3: En we zitten weer met een, zou ik zeggen, een nationaliteitsprobleem.
1: Oei.
3: Want de Fransen hadden het voor een stuk bedacht, maar ik meen dat de architect geen Fransman was.
1: En wel, ik zie, een van de architecten is Norman Foster.
3: Ja.
1: Dat is ook de man die de Reichstag onder handen heeft genomen.
3: Ja,
1: dat is een Engelsman.
3: Voilà.
1: Ja.
3: Dat was dus een beetje...
1: Oei, ja, ja, maar ja, het is dus geen Franse brug.
3: Het is geen Franse brug. En wat nog meer is, er is ook een Belgische deelname geweest aan het naar elkaar toeschuiven van die plateaus die dus de brug moest maken.
1: Ja.
3: Dus het is eigenlijk een beetje een internationaal product.
1: Mm-hmm.
3: Maar het staat uiteraard in Frankrijk.
1: Het is een Europees product. Het is de moeite om erover te rijden. 2460 meter lang.
3: Ja.
1: De kortste pilaar is 77 meter en dus de hoogste pilaar die bedraagt 245 meter op het niveau van het brugdek, zegt men hier, en 336 meter helemaal.
3: Helemaal.
1: Dat is dus gigantisch.
3: Dat moet gigantisch
1: zijn.
3: Ja. Ja, ja, ja, ja.
1: En effectief, die is dus hoger dan de Eiffeltoren.
3: Ja, ja, ja. En ook de bedekking heeft ook een specialiteit, want die is bedekt met teflon.
1: Oké.
3: Je weet wel, het anti-kleefproduct
1: ja.
3: dat ook op braadpannen enzovoort werd gebruikt,
1: mm-hmm.
3: dat een Frans product is, dat moet gezegd worden. En dat is ook gebruikt hier bij de bedekking van de brug zelf.
1: All right. Voilà.
3: Waarschijnlijk ook om te verhinderen dat, want je zit daar een beetje op een zekere hoogte, dat er tijdens de winter misschien een mindere goede toegankelijkheid was.
1: Dat zou kunnen.
3: Heeft men dus iets voorzien dat minder, glad was, of weet ik veel.
1: De brug is weliswaar bestand, beste Charlotte, tegen min 35 graden en plus 45 graden.
3: En er is nog een aspect.
1: Ja, zeg maar.
3: De temperatuur, dat is ook de windsterkte.
1: Oké.
3: Okay. Want het is een vallei. En die vallei die dus heel wat wind kan opvangen en, zou ik zeggen, concentreren. Dus die brug die moest tegen een windstootje kunnen.
1: Dat geloof ik.
3: En er zijn dus regelmatig... Er zijn dus regelmatig dingen die... men moest daarvoor zien dat de wind op bepaalde ogenblikken dus werd afgeleid.
1: Ja.
3: Er staan dus op die brug regelmatige dingen die die wind eigenlijk een beetje in goede sporen leiden.
1: Alright, u moet er wel voor betalen om erover te rijden, maar het is de moeite. Tijd voor onze volgende vraag. Die zware doos gaat naar jouw kant toe.
3: Ja, dank u wel.
1: Voilà, haal er maar een grabbelende doos uit.
3: Ja. Kijken,
1: straks spelen we een liedje gelinkt aan de brug van Bio. Maar eerst maken we u al wat warm met onze volgende vraag. Beste Charlotte, heb je een volgende vraag?
3: Ja, dat is een moeilijke vraag.
1: Ah, dat is oké.
3: Een modeontwerper die ooit begonnen is met paardentuig te maken.
1: Oeh, paardentuig bedoel je dan? Ja, zadels en zo.
3: Zadels, okay. Ja. En ook de bijt van een paard.
1: De bijt van het bijt. Ja.
3: Je kent dat?
1: Het is absoluut.
3: Dus, en die man is aan modeontwerpen geworden.
1: De vraag is wie?
3: Wie?
1: We gaan op zoek. Maar eerst Le Pont van Thomas Roussel.

0: luisteren naar Le Pont van Thomas Roussel. Is een filmliedje afkomstig uit de laatste film van Danny Boon.
1: Aha.
0: Want die is nog altijd actief.
1: Ja, terecht. Ja.
0: Het is een film, ik kan hem niet uitspreken, maar het gaat over de uitbraak van die gletsjer in IJsland.
1: Oh ja, ja,
0: daarover gaat het.
1: Jaar geleden dat alle vliegtuigen aan de grond...
0: Ja, exact. Daarover heeft Danny Boon een nieuwe film gemaakt. We hadden een vraag daar straks. Mm-hmm. Die heb jij uit onze doos gehaald. Welke bekende couturier begon als zadelmaker, als paardenleverancier? We hebben hem gevonden.
1: Ja, inderdaad.
0: Ja.
1: En we moeten niet lang zoeken eigenlijk.
0: Nee.
1: Het is ook weer al een internationaal probleem.
0: Oh.
1: Want de man is eigenlijk niet afkomstig uit Frankrijk.
0: Ja.
1: Maar is in Frankrijk komen wonen.
0: Oké.
1: En heeft zich daar groot gemaakt.
0: Dan is het oké.
1: Hij is eigenlijk afkomstig uit Duitsland.
0: Ja.
1: En het is niemand minder dan Thierry Hermès.
0: Thierry, dat is niet gelinkt aan een couturier meer, een werk, maar Hermès wel, hè?
1: Hermès wel.
0: Ja.
1: Voilà. Dus Thierry Hermès, afkomstig uit Duitsland, vestigt zich in Frankrijk.
0: Oké. Okay. Hebben we ongeveer een tijd waarin die man naar Frankrijk...
1: Ja, dat zal rond de jaren 1830, 1837 zijn.
0: Ja.
1: En dus die nestelt zich in Frankrijk, waar hij eigenlijk ziet dat er heel veel paarden worden gebruikt voor het vervoer van allerlei producten,
0: natuurlijk,
1: maar ook van mensen.
0: Ja.
1: En dus hij vindt, oké, ik ga mij bezighouden met het leder bewerken en dus zadels maken misschien.
0: Mm-hmm.
1: En misschien ook het paardentuig, om het paard aan te tuigen.
0: Ja.
1: En dus hij heeft daar een goed functionerend bedrijf mee opgericht.
0: Bij de iets welgestelderde families van Europa.
1: Uiteraard.
0: Ja, oké. Okay.
1: Uiteraard. Hè. Dat ligt voor de hand. Dus dat was al meteen een zet naar wat het later zal worden.
0: Mm-hmm.
1: En Hermès stelt ook vast dat hoe meer de 19e eeuw vordert, hoe minder men eigenlijk gebruik maakt van paarden.
0: Omdat die auto's en zo opkomen.
1: Voilà.
0: Ja.
1: Auto's, treinen en boten.
0: En boten, ja, natuurlijk.
1: En dus zegt hij, kijk, zadels, ze zullen er altijd moeten zijn, maar misschien minder. Maar als ik me nu eens zou bezighouden met verpakkingen,
0: okay.
1: Bijvoorbeeld zoals Louis Vuitton, weet je wel, destijds.
0: Die hebben we ook al gehad in onze show.
1: Ja, wel. Hermès gaat het nu eigenlijk iets kleinschaliger doen en gaat handtassen maken.
0: Mm-hmm.
1: En grotere tassen, minder koffers, maar tassen eigenlijk.
0: Sacoche.
1: Zoals gezegd.
0: Ja.
1: Voilà, sacoche.
0: Oei.
1: Ja. En dus, geleidelijk aan gaat dat evolueren. En gaat het paardengedoe verminderen en het andere vermeren.
0: Het was de opvolger van Thierry Hermès, een zekere Émilie Maurice, die in de Rue Faubourg Saint-Honoré, de Parijs, de eerste winkel opent. Dat is trouwens nog altijd
1: een
0: Hermès-winkel.
1: Ja.
0: Misschien moeten we daar even gaan winkelen met de bankrekening van onze directeur.
1: Maar misschien verwittigt je hem dan eerst vooraf.
0: Dat kan.
1: Een klein mailtje of zo.
0: Dat is een goed idee. En daar verkochten ze effectief, wat jij al net verteld hebt, sacoche, maar ook stropdassen, geuren, sjaaltjes, ook heel bekend.
1: Ja, die zijn dus gelanceerd kort na de Tweede Wereldoorlog.
0: Mm-hmm.
1: Dus men maakte een soort vierkante zijden sjaal, waar men dus eigenlijk, nog altijd verwijzend naar het oorspronkelijke ideeën van Hermès, paarden, en paardenkoppen en paardentuigen enzovoort werden daar oorspronkelijk op afgedrukt.
0: Okay.
1: Nu is dat gevarieerder uit.
0: Ja, dat klopt. Ja, maar je kan dus toch ergens een link naar het paard zien?
1: Altijd.
0: Mm-hmm.
1: Altijd geweest. Ja. En wat ook nog zo is, de fameuze dassen, de herendassen, die zijn ook legendarisch natuurlijk.
0: Natuurlijk. Dat begrijp ik helemaal. Er zijn een aantal bekende mensen geweest die hebben gedragen.
1: Mm-hmm.
0: Bijvoorbeeld Jim Birkin.
1: Oh ja.
0: Ja, Jim Birkin had een Hermès sacoche.
1: Ja, en die kreeg zelfs een naam.
0: Oh.
1: Ja, want die is gemaakt, zou ik zeggen, à la carte.
0: Oké.
1: Okay. Voilà, dus Birkin wou een tas waar dat ze eigenlijk alles in kwijt kon. Want ze was zo eens iets tegengekomen dat ze midden op straat, heel haar Bataclan, zoals die daarin zat, op straat zag uitgegooid worden. En ze heeft dus eigenlijk voorgesteld aan Hermès, zeg, maak een kriets dat praktisch is.
0: Mm-hmm. Ja.
1: En die tas, die is legendarisch geworden.
0: Dat begrijp ik helemaal. Ik denk dat zij regelmatig een aantal dingen verloor in haar leven.
1: Ja, dat zou best kunnen.
0: Een andere bekende vrouw is de prinses van Monaco, Grace Kelly.
1: Oh.
0: Die stond op een bepaald moment op de tijdschriftcover Life met een Hermès-tas.
1: Ja.
0: Niet van paardenleer, maar van krokodillenleer. En die hield ze voor haar buik om haar zwangerschap te verhullen.
1: Oh.
0: En zo is de Grace Kelly chacoche ook ontstaan.
1: Ja, dat zijn dingen die nu nog altijd worden nagemaakt of hermaakt, maar die waanzinnig duur zijn.
0: Gewoon. Absoluut, ik ga het niet kunnen kopen.
1: Nee, nee.
0: We gaan ze wel kunnen spelen.
1: Dat is goed, dat is een idee.
0: We gaan een liedje spelen van de voormalige prinses van Monaco, Grace Kelly. Maar eerst gaan we opnieuw een volgende vraag proberen op te lossen hier uit onze box. Voilà. Ik haal er een kaartje uit. De volgende vraag. Oh, amai. Wat bestelde president Obama in 2009 in zijn Air Force One? De vraag is natuurlijk, zat hij daarin of niet?
1: Of zat hij in de container?
0: Dat is de vraag.
1: Ja.
0: Ja. Die vraag gaan we niet kunnen beantwoorden. Nee, nee. De vraag is gewoon heel eenvoudig. Wat bestelde president Obama in 2009 in zijn Air Force One?
1: Daar ben ik benieuwd hoor.

0: Ninove.
1: Grace Kelly hier bij Radio Ninove. En u luistert nog steeds naar A la Française. We hadden een vraag die behoorlijk vreemd klonk, maar we hebben het antwoord gevonden. De vraag was, wat bestelde president Obama in 2009 in zijn Air Force One vliegtuig?
2: Ja, maar dat is ook weer niet uit Frankrijk.
1: Nee, dat is waar. Maar het product wel. Het product wel. Het is ons niet helemaal duidelijk van waar naar waar Obama onderweg was. Maar in 2009 stapt hij in zijn vliegtuig naar zijn chef-kok.
2: Ja.
1: Want daar is een chef-kok aan boord.
2: Ja, ja, natuurlijk. Ja, er is alles. Hè. Ja.
1: Voilà. En die vraagt aan de chef-kok om de mosterd te proeven uit Dijon.
2: Oh.
1: En die chef-kok, ja, die heeft dat waarschijnlijk niet aan boord. Een lang verhaal, dat weten we ook niet 100%. Alleszins, naar aanleiding van dit verzoek, stuurt de stad Dijon hem nadien een pakket met verschillende soorten mosterd van het bedrijf Amora Maille.
2: Dat is eigenlijk een van de stichtende bedrijven. Hè.
1: Helemaal, helemaal juist. Ja, in Dijon. Ja. Dus de heer Obama bestelt in zijn vliegtuig Dijon mosterd. Dat is meer dan voldoende om in ons programma terecht te komen.
2: Ja, eigenlijk wel. Waar de mosterd? Ja, wie weet, waar komt de mosterd vandaan?
1: Wel, dat is een goede vraag. Alleszins, de mosterd uit Dijon heeft geen stempel appellation contrôlée.
2: Dus iedereen mag
1: Iedereen, ook hier in Ninove, mag je Dijon mosterd maken.
2: Dat zou best kunnen, hè. Ja,
1: terwijl de Bourgondische mosterd, die toch wel veel minder bekend is...
2: Maar Dijon ligt toch in Bourgondië?
1: Ja, maar de Bourgondische mosterd, de IGP, heeft dan wel weer een appellation contrôlée.
2: Is dat
1: niet? Ja.
2: Ah, zo, ja.
1: Dus hoe zit dat nu eigenlijk? Waarom komt dat uit Dijon? Weten we dat?
2: Ja, waarom? Kijk, Dijon is dus eigenlijk in de loop van de geschiedenis is een hoofdstad geweest van het Bourgondische Rijk.
1: Ja.
2: En een van de stichters van het Bourgondische Rijk, dat is Philips de Stoute.
1: Stoute jongen.
2: Ja, de Stoute jongen, die dus met een Vlaamse madame is getrouwd.
1: Ja.
2: Die had eigenlijk een schild, wapenschild.
1: Mm-hmm.
2: En daar stond eigenlijk een tekst op en dat was eigenlijk moult me tarde.
1: Oké.
2: Okay. Het kan me niet snel genoeg gaan. Betekent dat? Moult me tarde.
1: Ik voel het komen.
2: Ja, dus moult me tarde, tardé, dus vertragen, dat mag niet. Ik moet meteen doorgaan. Nu, Philips de Stoute, als je zijn geschiedenis leest, dat was een man, die was voor niks bang eigenlijk.
1: Mm-hmm.
2: Vandaar zijn naam, de Stoute.
1: Ja?
2: Niet dat hij niet netjes was, maar dat hij eigenlijk, hij ging er los om door.
1: Ja.
2: Is trouwens ook de stichter geweest van dat immense rijk. En moult me tarde zou eigenlijk voor een stuk overgenomen zijn door een mosterdfabrikant hier in Dijon. Die zou dat op zijn potje hebben geplakt. Moult me tarde.
1: Ja.
2: En de uitspraak ligt voor de hand. Moult me tarde, moutarde.
1: Moutarde, de moutarde Dijon.
2: In het Frans, de Dijon, voilà.
1: Je spreekt van de Bourgondiërs.
2: Ja.
1: Kan je daar ook een eeuw op plakken?
2: Ja, dat is de jaren 1400, dus de 15e eeuw.
1: Eigenlijk spreken ze hier zoals het vanaf de 13e eeuw al mosterd was.
2: Ja.
1: En de mosterdzaden die men gebruikt voor de Dijon-mosterd zijn uiteraard afkomstig uit Bourgondië.
2: Ja, dat moet hè.
1: Maar slechts maar een klein deeltje, want 80% van de mosterdzaad van Dijon komt uit Canada.
2: Oei,
1: daar zitten we weer in de problemen. Dat hadden we beter niet gezegd.
2: Nee, dat is waar. Dat moeten we bij de fameuze Franse kaper Surcouf moeten we misschien aan de deur eens kloppen.
1: Dat denk ik ook.
2: Zit
1: dat denk ik ook.
2: Met die mosterd. Ja.
1: In 1996 werd hier in Dijon de fameuze Dijon Mosterd Broederschap opgericht.
2: Ah ja, dat begrijp ik.
1: Ja, ja. Die zijn gekleed in een mosterdgele middeleeuwse kledij.
2: Ah ja.
1: Ja.
2: Oh.
1: Die promoten in mosterd, maar eigenlijk is het dus... Mosterd de Dijon is helemaal niet beschermd. Iedereen kan het maken.
2: Ja, waarom dat daar Dijon bij staat? Waarschijnlijk omdat er inderdaad in Dijon destijds heel wat mosterdmakers waren.
1: Ik denk
2: die ook politiek belangrijk zijn geworden.
1: Mm-hmm.
2: In heel dat Bourgondische verhaal eigenlijk. En ja, van het een komt het andere. En je sprak daarnet dat Obama dus een pakket heeft gekregen van de firma Mai, dat zou dus eigenlijk nog altijd een van de oudste bedrijven zijn hier in de streek van Dijon, die dus eigenlijk mosterd maakt.
1: Voilà. Als Obama het zegt, dan is het waar.
2: Meestal wel.
1: Tijd voor een volgende vraag.
2: Oké.
1: Voilà, het is weer aan jou. Ik geef het doos. Ja, doe maar.
2: Ik ga even kijken.
1: Mm-hmm.
2: Hoe
1: We spelen zo dadelijk het liedje Le Moutarde van Le Trio Barbecue.
2: Ah, oké.
1: Okay. Ja, heel fijn liedje.
2: Een heel ja.
1: Heb je een vraag, beste Charles?
2: Ja, ik heb ze. Wat is de... Wat is de link tussen een gouden palm in Cannes...
1: Ja?
2: En Lodewijk XIV?
1: Oei, dat is toch een andere tijdvak?
2: Ja, dat meen ik ook.
1: Hoe gaan we dat oplossen?
2: De gouden palm in Cannes, ja? En Lodewijk XIV. Is er ooit een film van Lodewijk XIV in Cannes geweest?
1: Dat zou we niet verwonderen, maar... Oké, heel goed. Fijne vraag. We gaan op zoek.

0: kilo barbecue. Voilà, we hebben een vraag. Enfin, jij hebt dat gedaan, een vraag uit onze trommel gehaald. De vraag was een beetje mysterieus. Wat is de link tussen de Gouden Palm in Cannes en Lodewijk 14? We hebben mogelijk een antwoord.
1: Ja, het is een beetje raar, maar goed. Ja,
0: ja, want je neemt het festivalgebouw van Cannes.
1: Mm, ja.
0: Vlak daarnaast kan je een boot nemen.
1: Dat is heel erg.
0: Dan kan je een boot nemen.
1: Ja, want
0: we zitten aan de Middellandse Zee, dus je kan een boot nemen.
1: Ja.
0: En dan vaar je eigenlijk weg van de Gouden Palm.
1: Ja.
0: Ga je de Middellandse Zee op en dan zie je vlak voor jou, op een kleine 800 meter van de kust, ongeveer, denk ik.
1: Ja, zo'n dikke kilometer.
0: Ja, zie je twee eilanden opdoemen.
1: Ja, dat is juist. Ja. Die en, eigenlijk met kan niks te maken.
0: Nee, maar die eilanden, ça vaut le détour.
1: Aha.
0: Exact, want een van die eilanden is Île de Lérins en het andere is Île Saint-Marguerite. En daar komt onze Lodewijk 14 in de picture.
1: Ah, dat is daar?
0: Ja.
1: Oké. Okay.
0: Ja.
1: Dus je hebt dus twee eilanden die samen de eilanden vormen van de groep de Île de Lérins.
0: Bah oui.
1: En je hebt dus een eiland dat heet dus Sainte-Marguerite, het grote.
0: Ja.
1: Ja, en je hebt dan nog een ander waar een abdij op staat.
0: Ja.
1: Dat was Saint-Honorat.
0: Ja, dat is juist. Ja, zo heb je het goed gezegd.
1: Ja.
0: Maar we gaan ons focussen op Sainte-Marguerite, want de vraag werd gesteld naar Lodewijk 14.
1: Ja.
0: Wel, daar is een fort opgebouwd op dat eiland. En dat is een opdracht van Richelieu.
1: Ah ja, die samenwerkte met de Louis.
0: Voilà. Ja, het fort Royal werd opgericht in de 17e eeuw.
1: Ja, en dat fort dat was dan waarschijnlijk met de bedoeling om te zien wie er langs de zeeweg vasteland zou kunnen
0: aanvallen. Ja. En die werden dan uit het water gehaald en die werden dan opgesloten in dat fort. En een van die mannen die opgesloten zat in dat fort tussen 1687 en 1698, dat is behoorlijk lang, was de man met het ijzeren masker.
1: Het man met het ijzeren masker?
0: Ja.
1: Oh,
0: als je me nu vraagt wie was dat, dat weet ik niet. Dat weten we nog altijd niet. Daar zijn heel wat gissingen over.
1: Ja. Ja, een van de gissingen zou zijn dat het de broer was van Lodewijk XIV.
0: Voilà, en daar komt Lodewijk XIV weer in het verhaal.
1: Ja.
0: Want die man is opgepakt tijdens de regering van Lodewijk XIV.
1: Ja. En die zou dus, ik moet me dat visueel voorstellen, die zou dus een ijzeren masker hebben gehad.
0: Ja.
1: Maar jong, dat is toch wel niet prettig eigenlijk.
0: Dat is absoluut niet prettig.
1: Ja.
0: Hoe weten we dat allemaal? Die man heeft heel veel briefwisselingen geschreven.
1: Oh.
0: Ja, heeft het gedaan met andere mensen. Dus we weten daar wel behoorlijk veel van.
1: Ja, maar we weten niet wie het was.
0: Maar we weten altijd niet wie het is.
1: Ja. Is daar ooit geen film rond gemaakt?
0: Ja.
1: Dat dacht ik ook. Ja, maar misschien is dat de link ook naar Cannes toe, met de Gouden Palm.
0: Maar dat zou kunnen.
1: Dat zou kunnen.
0: Ja.
1: Dus Lodewijk XIV gaf Richelieu de opdracht, of omgekeerd, om dus op het eiland een fort te bouwen, waar dus eigenlijk degenen moesten opgesloten worden die een bedreiging vormden voor het vasteland.
0: Ja.
1: En een van de bedreigers zou dus de man met het ijzeren masker geweest zijn, de Masque de Fer.
0: Ja.
1: Die is daar dus veilig blijven zitten, want hij was dus naar alle waarschijnlijkheid een bedreiging.

0: voor de koning.
1: De koningshuis, het Lodewijk 14.
0: Lodewijk 14, ja. Mooi, ja. Mooi, mooi, mooi. Ja, voilà. Goed zeg.
1: En het zijn een aantal verhalen nadien, onder andere Voltaire bijvoorbeeld heeft daar van alles over geschreven en die heeft gezegd, ja, mogelijk is dat een ouder halfbroer van koning Lodewijk 14, maar dat is nooit officieel bevestigd geweest.
0: Nooit. Ja. Dat is voer voor historici.
1: Voilà. Alleszins, Il Savoie le Détour, ga even naar Ginder, spring op die boot vanuit Cannes en vaar naar die prachtige eilanden. Of kijk gewoon naar de film The Iron Mask.
0: Ah, dat kan ook.
1: Dat kan
0: ook, dat is het. Maar wordt daar dan een verklaring gegeven?
1: Dat weet ik niet. Het is heel lang geleden dat ik die film nog niet heb gezien.
0: Ja. Maar goed. Voilà. In elk geval, wat je ook op het eiland vindt, dat is de rust.
1: Ja.
0: Ver weg ginder van de drukte van Cannes zelf.
1: Ja. We gaan straks die rust even opzoeken met een liedje van iemand die jou ook heel dierbaar is.
0: Mm-hmm.
1: Alain Delon.
0: Ah ja.
1: Die heeft een liedje gemaakt, Cannes, la ville du cinéma. En hij zal het wel weten, denk ik.
0: Hij zal het zeker weten.
1: Tijd voor een volgende vraag.
0: Ja, dat is van u.
1: Dat is van mij. Hier komt die. Het is een vraag van een luisteraar. Altijd leuk. Wat is de link tussen een woestijn in Libië en een kleine Franse prins? Wat is de link tussen een woestijn in Libië en een kleine Franse prins? Dan zou ik direct denken aan de slag in Libië, Tweede Wereldoorlog, zulke zaken. Maar
0: zat de Fransen tussen?
1: We gaan op zoek naar die link tussen een woestijn in Libië en een kleine Franse prins. Maar eerst een afspraak met Alain Delon.
2: Il pleut sur Paris. Et moi, je me souviens de Cannes. La ville du cinéma. La ville lumière. Petit déjeuner sur la terrasse du Carlton, les croissants chauds ensoleillés, quelques starlettes de ci, de là. Cannes, la ville du cinéma. Les années 60, les Alfa Romeo. Vous ne vous souvenez pas? Une mélodie en sous-sol pour les débuts d'un malfrat. Tous ces dollars flottant dans la piscine, c'est quand même triste une fin comme ça, non? Sur la Méditerranée, le vent dans les voiliers, une vie en rose et bleu, enfin on disait ça, et puis Cabin, la voix de Jean à mes oreilles. Écoute-moi bien, môme, à partir de maintenant on travaille au chrono, parce qu'une minute d'écart c'est pas forcément 60 secondes, ça peut se transformer en année de placard, crois-moi, je connais la question. Philosophie, selon Audiard, il n'avait pas vraiment tort. C'était la morale d'une époque, une leçon pour les

0: ville du cinéma.
1: Dank u wel, Alain Delon. De vraag die ons werd voorgeschoteld door iemand bij u thuis, waarvoor dank trouwens, is: wat is de link tussen een woestijn in Libië en een kleine Franse prins? En we hebben het antwoord gevonden in één persoon, namelijk een man met een zeer lange naam.
2: Ja.
1: Antoine Marie Jean-Baptiste Gorgée de Saint-Exupéry.
2: Wauw.
1: Ja.
2: Dat klinkt eigenlijk nogal adellijk.
1: Dat is inderdaad adellijk. En ik denk dat je daar direct de juiste term gebruikt. Ik vermoed dat hij niet uit een arme familie kwam.
2: Nee, dat klopt.
1: Zijn vader was burggraaf.
2: Inderdaad.
1: Ja.
2: Ja, en er was zelfs een tak van de familie die in Bordeaux een van de grote wijngaarden onder zijn beheer had.
1: Oké. Okay.
2: Die dus de naam nog altijd draagt, Saint-Exupéry.
1: Voilà.
2: Ja.
1: Ja. En die jongen gaat heel snel gefascineerd geraken door alles dat in de lucht vliegt. Mm-hmm. Vliegtuigen dus. Gaat hij zich er ook mee bezighouden en gaat ook effectief zelf beginnen vliegen.
2: Ja.
1: Maar ja, dat zorgt altijd voor een zeker risico. En we hebben een aantal ongevallen teruggevonden van Exupéry.
2: Mm-hmm,
1: ik zie je staan in 23, maar ook in 35 is hij een paar keer tegen de grond gegaan. Onder andere in een woestijn in Libië.
2: Aha,
1: ja.
2: Oké.
1: Ja.
2: En dat zal waarschijnlijk geen pretje geweest zijn.
1: Dat denk ik ook niet.
2: Ja, als je daar natuurlijk een noodlanding moet maken, dan mag je eigenlijk misschien alle engelen aanroepen om je te komen redden. Want dat is niet simpel. Hè?
1: Dat is droge voet in kassa 4, hè? In zo'n woestijn.
2: Ongetwijfeld,
1: ja.
2: Ongetwijfeld.
1: Maar als ik me niet vergis, beste Charme, daar ga jij mij kunnen bij bijtreden, is hij ook zo gestorven toch?
2: Ja. Hij is voor de kust van Marseille, tussen Marseille en Saint-Raphaël, zou hij getroffen geweest zijn door een Duitse vijand eigenlijk.
1: Ja.
2: En het vliegtuig is eigenlijk in de jaren, begin van de jaren 2000 teruggevonden voor de kust van Marseille.
1: Ja.
2: En men heeft ook gevonden wie hem in... de laatste kogel heeft toegediend.
1: Oh, oké.
2: Ja, en die man die veel bewondering heeft voor het werk van Saint-Exupéry.
1: Hij
2: zegt, ik wist het natuurlijk niet. Ik heb maar mijn plicht gedaan die van mij verwacht werd. En ik betreur het ten stelligste.
1: Dat is inderdaad wel zeer mooi. Maar alleszins, we moeten nog uitkomen bij die kleine Franse prins. Maar die link is heel snel gelegd. Want Saint-Exupéry heeft een boek geschreven dat 80 miljoen keer verkocht is geweest wereldwijd.
2: Mm-hmm.
1: Le Petit Prince.
2: Ja. Ja. En vertaald in alle mogelijke talen.
1: Ja, zelfs in het Oysters, denk ik.
2: Er is een uitgave in het Oysters.
1: Ja. Ja.
2: Ja. Nu, waarom is dat zo een boek dat iedereen aanspreekt eigenlijk?
1: Ik hoor trouwens klokken op de achtergrond. Wist je dat er hier in het Nia Shopping Center een kerk was?
2: Ja, heel dichtbij toch.
1: Ja.
2: Dus het verhaal van de kleine prins is eigenlijk, meer een reflectie van zijn eigen leven.
1: Oh ja.
2: Want die kleine prins, die kleine snotaap die daar in de woestijn rondloopt, die heel toevallig die gestrande piloot ontmoet.
1: Die komt dus ook in die Sahara terecht.
2: Inderdaad.
1: Oké.
2: Ja, dat is allemaal een toeval. En die kleine prins, die gaat die grote piloot eigenlijk overdonderen met reflecties en met dingen die eigenlijk van levensbelang zijn.
1: Oké.
2: Zo zal er een van de uitspraken van de prins hem goed doen nadenken. Voor grote mensen tellen alleen maar cijfers.
1: Dat is wel waar.
2: Business, business en business.
1: Ja.
2: Dus voor grote mensen. Dus met andere woorden, de kleine prins zet de grote piloot aan om misschien ook weer in de kinderwereld terug te duiken.
1: Oké. Okay.
2: En de fantasie die erin zit, want er komt ook een olifant en er komt ook een slang.
1: Mm-hmm.
2: En er komen nog andere beesten die dus eigenlijk zo zinvol worden op een rijtje gezet, dat je als volwassen mens, want het was eigenlijk in oorsprong een kinderboek.
1: Ja.
2: Maar de grote mensen hebben er eigenlijk meer boodschap aan, denk ik, dan de kinderen zelf.
1: Het is een modern sprookje.
2: Ja.
1: Het is geschreven een jaar voor hij is gesneuveld.
2: Ja.
1: En het werd geschreven niet in Frankrijk, daar gaan we weer, maar het is eigenlijk geschreven in een hotel in New York. Maar dat maakt niet uit.
2: Nee, dat maakt niet uit. Helemaal
1: maakt niet uit.
2: Nee. In elk geval, het is... En wat ook speciaal is aan het boek, beste François, is niet alleen dat de tekst van hem is, maar ook de tekeningen.
1: De legendarische tekeningen. Hè?
2: Ja. Het was wel zo dat hij regelmatig vluchten moest doen destijds van Frankrijk naar Brazilië.
1: Oké. Okay.
2: En dat hij dus eenzaam in dat vliegtuigje erboven zat.
1: Mm-hmm.
2: Dat was toen niet zoals vandaag met de gepaste temperatuur enzovoort, want het was vrij open. Dus je kunt je voorstellen dat het eigenlijk wel bibberen was.
1: Door de wind, door de regen, dwars door alles heen.
2: Heen, voilà, als je het mij zegt.
1: Ja.
2: En dus hij zat regelmatig uren dus eigenlijk naar niks te kijken. Begon hij tekeningsjes te maken.
1: Mm-hmm.
2: En begon hij ook teksten te schrijven.
1: Oké. Okay.
2: Volden Wie bijvoorbeeld is ook een van zijn bekende
1: prachtig
2: boeken.
1: Tekst ook, ja.
2: En dus hier het laatste boek. Dat is eigenlijk het boek dat de volwassen wereld een beetje door elkaar schudt.
1: De vraag die iedereen zich stelt. Stel dat Exupéry nooit zou gecrashed geweest zijn in die woestijn. Zou dan ooit dat boek geschreven zijn? Dat weten we niet.
2: Dat weten we niet, ja.
1: Wat we wel weten is, er is een prachtige film over gemaakt.
2: Ja.
1: En die soundtrack, die gaan we u zo dadelijk laten horen. Maar we hebben nog één vraag, de allerlaatste vraag van vandaag. Die is voor jou, beste Charles. Haal ze uit onze trommel.
2: Ik ga er eens meteen naar kijken.
1: Wat wordt de laatste vraag van vandaag?
2: Dat is iets raar.
1: Oké.
2: Nee, dat is een grapje, hè. Welke bekende schoenmaker of schoenontwerper gebruikt lippenstift om zijn hakken rood te maken?
1: Oh, dat moet een Fransman zijn.
2: Dat zou blijkbaar een Fransman zijn.
1: Rode lippenstift voor hakken. We gaan op zoek.
2: Ja.
1: Maar eerst nemen we u heel graag mee aan de zijde van Le Petit Prince.
0: 1, 2, 3, 4.

0: prachtige soundtrack van de al even prachtige film met de al even prachtige stem van Camille. Niet te verwarren met de Camille die hier in Vlaanderen rondhuppelt, maar de Camille uit Frankrijk. We hebben nog één vraag. Beste Charles, die heb jij uit onze doos gehaald. Ik zal ze nog even voorlezen. Mm-hmm. Welke bekende schoenontwerper gebruikte lippenstift om zijn hakken rood te kleuren? Dat is inderdaad een zeer vreemd verhaal.
1: Wie doet dat nu eigenlijk?
0: Dat zijn hakken van de Aldi dan eigenlijk.
1: Ja, misschien wel.
0: Ah, ja, tuurlijk wel. Ja. Dat kan dan toch niet veel waard zijn.
1: Het kan ook zijn dat die schoenenontwerper, dat hij een beetje gefrustreerd was. Dat, dat er tijdens modeshows misschien te weinig aandacht naar zijn schoenen ging.
0: Ah ja.
1: Dat zou best kunnen.
0: Dat kan. Hij wou dus een accent aan de schoen aanbrengen om het oog erop te werpen.
1: Op te werpen.
0: Het was alles een jongen die niet graag naar school ging.
1: Ah, oké. Okay.
0: Die wegliep op school.
1: Ja.
0: En dan ging hij naar clubs.
1: Oei. Ja.
0: En daar was hij vooral gefascineerd, je kan hem geen ongelijk geven, door de kleding die de danseressen in de club droegen.
1: Ah ja. Ja.
0: En dat was een inspiratie voor die schoen te ontwerpen.
1: Oké. Okay.
0: De vraag is natuurlijk, over wie hebben we het?
1: Ja. We hebben het over Christian Louboutin.
0: Voilà. En dan weet u het, hè.
1: Ja, en
0: dan
1: weet Louboutin, u het, hè. En pas op, het is nog niet een, zou ik zeggen, een middeleeuws verhaal. Want
0: Nee.
1: Zeer recent, in 1992, komt hij dus op het idee om zijn schoenen dus een accent te geven dat niemand had.
0: Dat is waar.
1: Namelijk lippenstift op de zolen smeren, zodanig dat je dat van ver kon zien. En het was geen gewone lippenstift, het was van onze Coco Chanel.
0: Oeh, de man die we vorige week in onze show hadden.
1: De vrouw die we vorige week, ja.
0: Vrouw, sorry, maar ik moet je ook even verbeteren. Niet alleen op de zool werd het rood geschilderd, want dat zie je ook niet. Nee. Maar ook de achterkant, of de voorkant, hoe moet je dat zeggen, van de hak, die werd ook rood geschilderd. Hè?
1: Ja, en hij had daar eigenlijk vrije ruimte toe, want er had een hoge hak onder zijn schoenen geplaatst.
0: Ja.
1: Omdat hij die dus eigenlijk speciaal vond, de inspiratie uit de clubs.
0: Uit die clubs, ja.
1: Ja, en dus die hakken die zijn ook legendarisch.
0: Mm-hmm.
1: Die zijn vrij hoog. Je moet daar eigenlijk al steltenloper voor kunnen zijn om daar gemakkelijk met op de kasseien van de Grote Markt van Haast te lopen.
0: Zeer moeilijk. 12 centimeter hoogte heeft een Louboutin hak. Heb je er staan thuis?
1: Nee. Maar dat is geen probleem, ik heb een grote verf.
0: Ah, oké. Okay. Ja, goed, dat is perfect. Ja. Voilà, en in tussentijd kan je ze overal kopen. Er is ook heel veel namaak, maar je moet er wel behoorlijk veel geld voor neerleggen.
1: Ja, ze zijn zeer exclusief.
0: Ja.
1: Ik denk niet dat je in de eerste, de beste schoenenwinkel een stel Louboutins kunt kopen.
0: Nee, maar in Parijs alleen al zijn er 4 Christian Louboutin boutiques.
1: Oh ja.
0: Ja.
1: Oké. Okay.
0: Dus daar alleen al.
1: Ja.
0: Maar ook in New York, ook in Las Vegas, Miami, Dallas, noem maar op. Je vindt ze overal.
1: Behalve,
0: als je maar voldoende betaalt.
1: Als je betaalt, want die zijn niet goedkoop uiteraard.
0: Ja, voilà.
1: Maar ze vallen op. En wat hij nu doet, is niet alleen schoenen maken, maar ook ballet schoentjes.
0: Ook in het rood?
1: Ja, ook een kenmerk op. En zijn naam staat er duidelijk op. Dus die man die eigenlijk een slechte schoolcarrière had, heeft eigenlijk de redding gevonden in het rood.
0: Christian Louboutin. Er is een zangeres die nu eventjes op de achtergrond is verdwenen. Die is van haar geld aan het genieten, denk ik. Dat is Taylor Swift.
1: Ja.
0: Die heeft vorig jaar haar Eras Tour gespeeld, onder andere in Amsterdam. En die heeft aan monsieur Christian gevraagd, maak mij eens speciale Louboutins.
1: Oké. Okay.
0: En dat heeft hij gedaan.
1: Heeft dat voor haar gedaan?
0: Ja.
1: Oké, okay,
0: En dat wordt dan ook onze laatste plaat.
1: Oké. Okay.
0: Want wij gaan de zomerstop even inlassen. Volgende week zijn we er niet, maar de week nadien terug, hè.
1: Daar doen we ons best voor.
0: Voilà. Mocht u nog vragen hebben, hebt u graag dingen die we moeten achterhalen of die we moeten oplossen, stuur het door. Wij gaan met heel veel plezier op zoek naar dat juiste antwoord. Charles, bedankt voor het luisteren. Ah, nee, je hebt
1: Ik heb meegewerkt.
0: Je hebt meegewerkt, dat is waar. Ik wou je gewoon bedanken. Bedankt om hier te zijn. U thuis, bedankt voor het luisteren.
1: En graag tot de volgende keer.
2: Via 95FM, DAB+, en de Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
3: Radio Ninove.
2: Radio Ninove. Nieuws.
4: De brand in de Hoge Venen heeft nu al bijna 3000 hectare natuurgebied vernield. Het blussen blijft lastig in moeilijk toegankelijk gebied. Gisteravond al kwam de rook tot in steden en gemeenten, onder meer in het centrum van Malmedy. De gouverneur van Luik heeft opgeroepen om daar ramen en deuren dicht te houden en, als het kan, een mondmasker te dragen. In Spanje zijn twee vrouwen omgekomen bij een aardverschuiving en een overstroming na een stortbui. Twee baby's raakten gewond en de hulpdiensten moesten ook vier mensen bevrijden uit een café. In het noordwesten van Spanje geldt alarm voor hevige stortregens. Een Spaans gevechtsvliegtuig heeft tijdens een NAVO-missie in Roemenië een drone neergehaald die via de grens met Oekraïne en Moldavië het Roemeens luchtruim was binnengedrongen. De brokstukken vielen neer op onbewoond gebied. Dit jaar zijn in Roemenië nu al vier drones neergehaald. Roemenië is een NAVO-land. En Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev opnieuw bestookt met raketten. Op enkele plaatsen is daarbij brand uitgebroken. Zeker één iemand is gewond geraakt. Andersom heeft Oekraïne een hele reeks drones naar Rusland gestuurd. Rusland zegt dat het er meer dan 600 waren, de meeste zijn onderschept. In het voetbal wint Racing Genk van Westerlo 3-2. Club Brugge ging met 0-3 winnen bij OH Leuven en ook Antwerpen won met 0-3 van KV Kortrijk. Club Brugge en Antwerpen leiden voorlopig met allebei het maximum van de punten. Op het EK Atletiek in Birmingham hebben de Belgian Falcons brons veroverd. De aflossingsploeg bij de mannen liepen de 4x100 meter in 38 seconden en 70 honderdste. Het goud was voor Groot-Brittannië. De aflossingsploeg bij de vrouwen, de Belgian Rockets, finishte in hun finale vijfde. En de Belgische hockeymannen zijn uitstekend gestart aan het wereldkampioenschap voor eigen publiek. In Waver versloegen ze Frankrijk met 3-2. De Red Lions spelen vanavond al de volgende wedstrijd tegen titelverdediger Duitsland. Het grijs wolkendek lost stilaan op en dan komt de zon er af en toe door bij 22 tot 30 graden. Morgen plaatselijk een buitje mogelijk bij 25 graden. Vanaf dinsdag wisselvalliger en geleidelijk nog wat koeler.
5: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten?
6: We starten eerst met de MiFID, duiken in de NIW's van de ETF's en eindigen bij de KIT. Oké?
5: Dat doen we niet. De tijd nemen, zodat u de beurs beter begrijpt?
7: Zet u maar, Fran, dan leg ik u alles van A tot Z uit.
5: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
9: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van den Abelen, met geldautomaat.
10: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
11: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor doe-het-zelvers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug. Carwash Dodane.
12: Heb je nieuwe ramen en deuren nodig? En liefst zo snel mogelijk?

0: plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Nienhoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke. Recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensnienhoven.be.
2: Zeg, zin in een koffietje?
3: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
2: Ah, wel, we doen het allebei. Ja.
4: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
5: Ninja Shopping.
4: Dubbel plezier van hier.
6: Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig. En u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel in Nienhoven.
7: Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
8: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
9: Juwelier Nachtergale.
10: We helpen je graag.
11: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtretteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud.

0: en de Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Bij een busongeval op een snelweg in Hongarije zijn afgelopen nacht zeker 12 doden gevallen. Nog eens 9 mensen raakten zwaar gewond. Een bus met Poolse pelgrims uit Servië raakte van de weg en belandde in een gracht. Dat gebeurde zo'n 140 kilometer ten oosten van de hoofdstad Boedapest. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat de chauffeur in slaap was gevallen. Hij is gearresteerd. Meer dan 250 hulpverleners proberen de grote natuurbrand in de Hoge Venen onder controle te krijgen. Naast Belgische en Duitse brandweerlieden zijn ook 70 politieagenten, 20 medewerkers van de civiele bescherming en 40 militairen ingezet. Ook boeren uit de omgeving springen bij. Zij brengen met hun landbouwvoertuigen water aan om de grond vochtig te houden en te voorkomen dat het vuur zich verder verspreidt. De brand heeft intussen al meer dan 3000 hectare natuur verwoest. Al maar meer treinreizigers en spoorwegmedewerkers krijgen te maken met agressie. Vooral in Brussel, Antwerpen en Oost-Vlaanderen neemt het aantal incidenten toe. Dat blijkt uit cijfers van Binnenlandse Zaken die CD&V heeft opgevraagd. Vorig jaar waren 2600 gevallen van fysieke of verbale agressie genoteerd. Dat is bijna een kwart meer dan in 2024. In vergelijking met 5 jaar geleden steeg het aantal gevallen van fysiek geweld op treinen zelfs met bijna 75%. De Belgen blijven het goed doen op het EK zwemmen in Parijs. Lucas Hainvo stoot door naar de finale van de 400 meter vrije slag. Hij zette de derde tijd neer in de reekse. Ook Sarah Dumont plaatste zich voor de finale van de 400 meter vrije slag. Zij klokte de 7e tijd. Elise Mertens is uitgeschakeld in de tweede ronde van het tennistoernooi in het Amerikaanse Cincinnati. Ze verloor van een Française in 3 sets. Het werd 2-6 en 2 keer 6-2. En bij de mannen ligt Novak Djokovic er al verrassend uit. De drievoudige winnaar van het toernooi moest de duimen leggen tegen een Argentijn. Wolken en opklaringen wissen elkaar af en het blijft meestal droog bij zo'n 26 graden. Morgen is er meer kans op buien en halen we een graad of 24. Vanaf dinsdag wordt het wisselvalliger en klimt het kwik niet hoger dan 22 graden.

Mr. Know-it-all van Teddy Swims. En daarvoor Relax, Take It Easy, Mika. Goedemiddag, ruim 12 uur geweest. Kom er gerust bij, want ook de komende uren hebben wij hier de beste muziek voor jou klaarstaan. En dat wordt doorspekt, zeg maar, met wat Nino's nieuws. Ja, dat is Radio Nienhoven ten voeten uit. Ook dus op deze zondagmiddag.

0: beleggen volgens Argenta. Ontelbaar veel fondsen aanbieden.
1: Super Growth Fund, Super Mega Growth Fund, Super Mega Ultra Growth Fund, Super Mega...
0: Doen we niet. Je enkel fondsen aanbieden die echt tellen.
2: Voilà Sarah, dit is de perfecte mix voor jouw beleggingsportefeuille.
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug.
7: Carwash Dodane.
8: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.

0: ook te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorten doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorten is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtretteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek

American Town. American Town van Ed Sheeran, ook al van 3 jaar geleden. Als je op zoek bent naar het sportiefste weekend van deze zomer, wel, dan moet je aanstaande zaterdag en zondag naar Mega Jens Beach, een organisatie van volleybalclub Mevok Meerbeke. Zaterdag is het daar tijd voor de jeugd en pure fun. En zondag barst dan de strijd los tussen de competitiespelers. Plaats van afspraak, de beachvolleyterreinen achter de sporthal van Nienhoven. Je kan surfen naar megajensbeach.be voor alle info daarover en voor inschrijvingen. Radio Nienhoven, fijn dat je bij ons bent. Dit is Soul Sister. And tell me what it takes.

Marshmallow en Basti bij Radio Nienhoven met Happier. Bijna 1:30 op deze zondagmiddag. We gaan terug naar 1978. Flashback met Amerikaanse band Exile. Een enige Main Street hit in Europa. Deze Kiss You All Over.

0: persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
1: Juwelier Nachtergale.
2: We helpen je graag.
3: Schat, het is tijd voor een nieuwe outfit.
4: Ah. Dan is het ook tijd voor een lunchje.
3: Ah, dan doen we het allebei, hè?
4: Voilà.
5: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
6: Ninja Shopping.
5: Dubbel plezier van hier.
7: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
8: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
7: Mossie Nabas.
9: Eierpa, een nachtwinkel.
7: Of William Boeva.
10: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
6: Back to Baccarat.
7: Tickets witte-paard.be.
11: Neem Radio Nienhoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Nienhoven.

0: dat was de opvolger in der tijd voor Don't You Forget About Me. Alive and Kicking, anno 1985, Simple Minds. En er staat nog meer beste muziek voor je klaar. George Ezra, zometeen.
1: Danny de Man.

George Ezra, Anyone for You. Een absolute bekerzondag in het voetbal vandaag voor KVK Nienhoven. Zowel het A- als het B-team komen vanmiddag om 4 uur in actie. De A-ploeg speelt voor de Crockey Cup uit bij KFC Merelbeke. En als je liever in Nienhoven blijft hangen, wel, iedereen is straks ook meer dan welkom op de Kloppers. Want daar neemt de B-ploeg van Nienhoven het in eigen huis op tegen SV Zaffelaren. En dat in het kader van de Hofman Cup. Afspraak om 4 uur vanmiddag langs de lijn dus. Het zij in Merelbeke of op de Kloppers.

New Religion van Bebe Rexha. Zij is van oorsprong Albanese. Haar ouders zijn Albanese immigranten. Maar ze is dus opgegroeid in de Verenigde Staten. Radio Nino, de zon schijnt. En wij zijn bij je. Met nu La più bella cosa van Eros Ramazzotti.

0: Eros Ramazzotti. De beste muziek nog tot aan het nieuws van 1 uur met Laura Tesoro. What's the pressure? En als het even mee zit ook nog Culture Club.
1: Radio Nieuwe.

0: via 95FM, DAB+ en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Bij een busongeval op een snelweg in Hongarije zijn afgelopen nacht zeker 12 doden gevallen. Nog eens 9 mensen raakten zwaar gewond. Een bus met Poolse pelgrims uit Servië raakte van de weg en belandde in een gracht. Dat gebeurde zo'n 140 kilometer ten oosten van de hoofdstad Boedapest. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat de chauffeur in slaap was gevallen. Hij is gearresteerd. Meer dan 250 hulpverleners proberen de grote natuurbrand in de Hoge Venen onder controle te krijgen. Naast Belgische en Duitse brandweerlieden zijn ook 70 politieagenten, 20 medewerkers van de civiele bescherming en 40 militairen ingezet. Ook boeren uit de omgeving springen bij. Zij brengen met hun landbouwvoertuigen water aan om de grond vochtig te houden en te voorkomen dat het vuur zich verder verspreidt. De brand heeft intussen al meer dan 3000 hectare natuur verwoest. Al maar meer treinreizigers en spoorwegmedewerkers krijgen te maken met agressie. Vooral in Brussel, Antwerpen en Oost-Vlaanderen neemt het aantal incidenten toe. Dat blijkt uit cijfers van Binnenlandse Zaken die CD&V heeft opgevraagd. Vorig jaar waren 2600 gevallen van fysieke of verbale agressie genoteerd. Dat is bijna een kwart meer dan in 2024. In vergelijking met 5 jaar geleden steeg het aantal gevallen van fysiek geweld op treinen zelfs met bijna 75%. De Belgen blijven het goed doen op het EK zwemmen in Parijs. Lucas Hainvo stoot door naar de finale van de 400 meter vrije slag. Hij zette de derde tijd neer in de reekse. Ook Sarah Dumont plaatste zich voor de finale van de 400 meter vrije slag. Zij klokte de 7e tijd. Elise Mertens is uitgeschakeld in de tweede ronde van het tennistoernooi in het Amerikaanse Cincinnati. Ze verloor van een Française in 3 sets. Het werd 2-6 en 2-6-2. En bij de mannen ligt Novak Djokovic er al verrassend uit. De drievoudige winnaar van het toernooi moest de duimen leggen tegen een Argentijn. Wolken en opklaringen wissen elkaar af en het blijft meestal droog bij zo'n 26 graden. Morgen is er meer kans op buien en halen we een graad of 24. Vanaf dinsdag wordt het wisselvalliger en klimt het kwik niet hoger dan 22 graden.

Miles Away van Offenbach. Het is 16 augustus vandaag. De verjaardag van onder meer onze ere-Italiaan Rocco Granata. Hij wordt er 88. Ook Rocky Cohn, Barry Hay, onvergetelijke frontman is dat van de Golden Earring. Die is jarig. Hij heeft 76 jaar op de teller staan vanaf vandaag. En tot slot is het ook feest voor de Queen of Pop, voor Madonna. Zij zag het levenslicht op 16 augustus 1958 en is dus toe aan haar 68ste verjaardag. Deze man die kan zijn verjaardag helaas niet meer vieren, want overleden nu al 10 jaar geleden, David Bowie.

0: persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
1: Juwelier Nachtergale.
2: We helpen je graag.
0: Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Nienhoven.
3: Zeg, zin in een koffietje?
4: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
3: Ah, wel, we doen het allebei.
4: Ja.
0: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
5: Ninja Shopping.
0: Dubbel plezier van hier.
6: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Nienhoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen, met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensnienhoven.be.
7: Heb je nieuwe ramen en deuren nodig? En liefst zo snel mogelijk? Contacteer dan Lucas Ramen en Deuren in Nienhoven. Levering van PVC of aluminium ramen en deuren binnen de 4 tot 6 weken. Gevolgd door een zeer snelle plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
8: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor doe-het-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegen

Vorige week zondag de headliner op Suikerrock in Tienen, Susan en Freek. Wat fladdert er allemaal rond als de zon ondergaat? Wel, dat kan je ontdekken aanstaande vrijdag tijdens de nachtvlinderinventarisatie van Natuurpunt Nienhoven in het Nijgenbos. 'S Avonds vanaf 9 uur tot 11:30 leer je daar verschillende soorten herkennen en dat met behulp van professionele lok. Technieken. Afspraak aan Parking Inktvis in de Nijgenbosstraat is dat in Meerbeke vrijdagavond dus. Stevig schoeisel en een zaklamp zeker meebrengen. Alle details van deze nachtvlinderinventarisatie vind je in onze activiteitenkalender en op natuurpunt.nl.

0: Pointer Sisters met Fire daarvoor. I'm Good van Jelly Roll. Allemaal bij Radio Nienhoven. Alleen maar de beste muziek. Nu meteen met Rihanna en Diamonds. Radio
1: Nienhoven. Shine bright like a diamond. Shine bright.

Wil jij je verkoop een boost geven? De bekendheid van je bedrijf, merk of activiteit vergroten? Probeer dan reclame op Radio Ninoven. Een reclamespot bij Radio Ninoven valt op, is niet blokkeer- of skipbaar en is bovendien zeer betaalbaar. Mail naar reclame@radioninoven.be voor een vrijblijvende offerte. Dat is reclame@radioninoven.be. Neem Radio Ninoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Ninoven app.

Sienna, Spyro en Die on this Hill. De zon die schijnt deze namiddag bij zo'n 25 graden hier in Nienhoven. We kunnen ook al even vooruitblikken naar de rest van de week. Morgen maandag misschien 's ochtends wat gedruppeld, maar grotendeels toch nog droog met zon en 22 graden. En vanaf dinsdag wordt het wisselvalliger met meer bewolking en regelmatig kans op wat buien. De temperatuur schommelt dan voor de rest van de week rond de 20 graden, 22 graden. Eindelijk komt er dus wat regen aan. Klinkt wat raar, maar we kijken er echt wel naar uit. Dit is de

Sorry Papi van Becky G en Topic. Onze stad kondigt een nieuw ontmoetingsmoment aan van Nino Vertrost. Een initiatief dat 55-plussers samenbrengt die te maken hebben met rouw en verlies. Het is een warme, laagdrempelige plek om lotgenoten te ontmoeten en verhalen te delen. De bijeenkomst is volledig gratis en vindt plaats nu vrijdag van 2 tot 4 in buurtpunt het Stekske aan de Vredelaan hier in Nienhoven. Vooraf aanmelden is niet nodig, je kunt er gewoon binnenlopen. Nino Vertrost dus, vrijdag namiddag in buurtpunt het Stekske. Dit is Clouseau.

Wat mooi toch, de passie van Clouseau. Silk City en Dua Lipa staan nog klaar. Daarna is er het nieuws gevolgd door Gert de Lanceer. Hij is jouw host tot 6 uur vanavond.

0: Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Bij een busongeval op een snelweg in Hongarije zijn afgelopen nacht zeker 12 doden gevallen. Nog eens 9 mensen raakten zwaar gewond. Een bus met Poolse pelgrims uit Servië raakte van de weg en belandde in een gracht. Dat gebeurde zo'n 140 kilometer ten oosten van de hoofdstad Boedapest. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat de chauffeur in slaap was gevallen. Hij is gearresteerd. Meer dan 250 hulpverleners proberen de grote natuurbrand in de Hoge Venen onder controle te krijgen. Naast Belgische en Duitse brandweerlieden zijn ook 70 politieagenten, 20 medewerkers van de civiele bescherming en 40 militairen ingezet. Ook boeren uit de omgeving springen bij. Zij brengen met hun landbouwvoertuigen water aan om de grond vochtig te houden en te voorkomen dat het vuur zich verder verspreidt. De brand heeft intussen al meer dan 3000 hectare natuur verwoest. Al maar meer treinreizigers en spoorwegmedewerkers krijgen te maken met agressie. Vooral in Brussel, Antwerpen en Oost-Vlaanderen neemt het aantal incidenten toe. Dat blijkt uit cijfers van Binnenlandse Zaken die CD&V heeft opgevraagd. Vorig jaar waren 2600 gevallen van fysieke of verbale agressie genoteerd. Dat is bijna een kwart meer dan in 2024. In vergelijking met 5 jaar geleden steeg het aantal gevallen van fysiek geweld op treinen zelfs met bijna 75%. De Belgen blijven het goed doen op het EK zwemmen in Parijs. Lucas Hainvaux stoot door naar de finale van de 400 meter vrije slag. Hij zette de derde tijd neer in de reekse. Ook Sarah Dumont plaatste zich voor de finale van de 400 meter vrije slag. Zij klokte de 7e tijd. Elise Mertens is uitgeschakeld in de tweede ronde van het tennistoernooi in het Amerikaanse Cincinnati. Ze verloor van een Française in 3 sets. Het werd 2-6 en 2-6-2. En bij de mannen ligt Novak Djokovic er al verrassend uit. De drievoudige winnaar van het toernooi moest de duimen leggen tegen een Argentijn. Wolken en opklaringen wissen elkaar af en het blijft meestal droog bij zo'n 26 graden. Morgen is er meer kans op buien en halen we een graad of 24. Vanaf dinsdag wordt het wisselvalliger en klimt het kwik niet hoger dan 22 graden.

en people. Een heel fijne zondagmiddag. We zitten halverwege de maand augustus. En wat een fijne zomervakantie is het toch al geweest. Met tropische temperaturen. Als je daar niet van houdt, wel vandaag krijgen we meer aangename temperaturen tot 24 graden hier in Ninove. We zijn samen tot 6 uur met de beste muziek. En nu Coldplay.

0: Beleggen volgens Argenta. Robots die je beleggingsportefeuille samenstellen.
1: Aandeel toevoegen, kopen, verkopen, aandeel toevoegen.
0: Dat doen we niet. Samen met onze experts je beleggingsportefeuille op punt stellen.
2: Oké, Nathan. Eens kijken hoe je beleggingen het dit kwartaal gedaan hebben?
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van den Abelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor doe-het-zelvers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug.
7: Carwash Dodane.
1: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
8: Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de toonzaal langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
9: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtretteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninove.com.
10: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
11: Ja, is een truc van mannen onkel Richard.
10: Mossy Nabas.
12: Eierpa, een nachtwinkel.
10: Of William Boeva.
13: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
10: Back to Baccarat. Tickets, witte-paard.be.

Bruno Mars hier op zondagmiddag bij Radio Nienhoven. Ook deze zomer konden we genieten van Circus en Straatfestival. De donderdagen hier in Nienhoven. En nu donderdag vindt de afsluiter plaats. Chris Alide die komt langs in Nienhoven. Je mag je verwachten aan vuur, jongleren en luchtacrobatie. Nu donderdag dus om 9 uur op het Twijnsterplein.

Mabel bij Radio Ninove. Als je deze middag niet weet wat gedaan, wel zak dan even af naar Gerardsbergen. Want daar vindt deze middag de jaarlijkse zeepkistenrace plaats. Ze leggen een parcours af van 400 meter. En de snelste drie zeepkisten die ontvangen een trofee. Lijkt me de moeite om dat even te gaan bekijken daar op de Vesten in Gerardsbergen. Straks Meteor met nooduitgang. Eerst deze classic van I.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
1: Juwelier Nachtergale,
2: we helpen je graag.
3: Schat, het is tijd voor een nieuwe outfit.
4: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
3: Ah, dan doen we het allebei, hè?
4: Voilà.
5: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
6: Ninja Shopping.
5: Dubbel plezier van hier.
7: Neem Radio Nienhoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Nienhoven app.

van Pink hier bij Radio Nienhoven. De derde hittegolf die is vandaag definitief beëindigd, want we krijgen vandaag aangename temperaturen tot 24 graden. En ook de komende dagen krijgen we rustig zomerweer, met misschien af en toe een bui. Dat is dan weer goed voor de natuur.

Another hier bij Radio Ninoven. KVK Ninoven die bereidt zich voor op het nieuwe voetbalseizoen. En naar jaarlijkse gewoonte is er ook de barbecue. Volgend weekend vindt dat plaats. Je betaalt daar €20 voor. Een kinderportie die kost €12,50. En dat gaat door op de Kloppers in Meerbeke. Vrijdag en zaterdag telkens van 5:30 tot 9:30.

0: Plus en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: Bij een busongeval op een snelweg in Hongarije zijn afgelopen nacht zeker 12 doden gevallen. Nog eens 9 mensen raakten zwaar gewond. Een bus met Poolse pelgrims uit Servië raakte van de weg en belandde in een gracht. Dat gebeurde zo'n 140 kilometer ten oosten van de hoofdstad Boedapest. Uit de eerste vaststellingen blijkt dat de chauffeur in slaap was gevallen. Hij is gearresteerd. Meer dan 250 hulpverleners proberen de grote natuurbrand in de Hoge Venen onder controle te krijgen. Naast Belgische en Duitse brandweerlieden zijn ook 70 politieagenten, 20 medewerkers van de civiele bescherming en 40 militairen ingezet. Ook boeren uit de omgeving springen bij. Zij brengen met hun landbouwvoertuigen water aan om de grond vochtig te houden en te voorkomen dat het vuur zich verder verspreidt. De brand heeft intussen al meer dan 3000 hectare natuur verwoest. Al maar meer treinreizigers en spoorwegmedewerkers krijgen te maken met agressie. Vooral in Brussel, Antwerpen en Oost-Vlaanderen neemt het aantal incidenten toe. Dat blijkt uit cijfers van Binnenlandse Zaken die CD&V heeft opgevraagd. Vorig jaar waren 2600 gevallen van fysieke of verbale agressie genoteerd. Dat is bijna een kwart meer dan in 2024. In vergelijking met 5 jaar geleden steeg het aantal gevallen van fysiek geweld op treinen zelfs met bijna 75%. De Belgen blijven het goed doen op het EK zwemmen in Parijs. Lucas Hainvaux stoot door naar de finale van de 400 meter vrije slag. Hij zette de derde tijd neer in de reekse. Ook Sarah Dumont plaatste zich voor de finale van de 400 meter vrije slag. Zij klokte de 7e tijd. Elise Mertens is uitgeschakeld in de tweede ronde van het tennistoernooi in het Amerikaanse Cincinnati. Ze verloor van een Française in 3 sets. Het werd 2-6 en 2 keer 6-2. En bij de mannen ligt Novak Djokovic er al verrassend uit. De drievoudige winnaar van het toernooi moest de duimen leggen tegen een Argentijn. Wolken en opklaringen wisselen elkaar af en het blijft meestal droog bij zo'n 26 graden. Morgen is er meer kans op buien en halen we een graad of 24. Vanaf dinsdag wordt het wisselvalliger en klimt het kwik niet hoger dan 22 graden.

fijne zondagmiddag. Somber met Homewrecker hier bij Radio Nienhove. Als je al even met de kinderen in het stadspark van Nienhove bent geweest, dan weet je dat daar een speelterrein is dat richt zich vooral op jonge kinderen, want het stadsbestuur wil daar verandering in maken. Ze willen namelijk het speelterrein uitbreiden, zodat ook kinderen tot 14 jaar daar terecht kunnen. Zo wil de stad het park uitbouwen tot een centrale ontmoetingsplek voor gezinnen. De werken zouden dit najaar op de planning staan. Meer nieuws uit Nienhove, dat lees je op onze website radionienhove.be. We'll be right back.

0: U van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig en u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel.
1: In Ninove. Zeg, zin in een koffietje?
2: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
1: Ah wel, we doen het allebei. Ja.
3: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs. Ninja Shopping. Dubbel plezier van hier.
4: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Ninove. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensninove.be.

plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garage,

Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste car wash van Ninove? Car Wash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste car wash van Ninove. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover

0: Carducci hier op zondagmiddag bij Radio Nienhoven. Als je een quizzer bent, wel spits dan even de oren, want volgende week zaterdag organiseert Café in den Keizer voor de laatste keer een muziekquiz. Je muziekkennis wordt getest van de jaren 50 tot vandaag. Wordt gespeeld in ploegen van maximaal 4 personen. En ter gelegenheid van de 250ste verjaardag van Café in den Keizer is ook de inschrijving gratis. Inschrijven doe je via e-mail via info@indenkeizer.be of gewoon aan de toog van het café. De quiz die begint nu zaterdag om 8 uur.
1: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.

Muziek van Zara Larsson hier bij Radio Nienhoven. Vandaag staat KVK Nienhoven in het teken van het bekervoetbal, want maar liefst 2 wedstrijden staan deze middag op het programma. Eentje voor de Crocky Cup. KVK Nienhoven A die trekt naar het terrein van Merelbeke. En in de Hofman Cup speelt KVK Nienhoven B thuis tegen Zaffelare. Beide wedstrijden die gaan straks van start om 4:00. Zometeen bij Radio Nienhoven, Miles Smith, eerst Wacko Jacko.

0: Schenk, bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
1: Juwelier Nachtergale,
2: we helpen je graag.
3: Neem Radio Nienhoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Nienhoven app.

Cyril op een fijne zondagmiddag hier in Nienhoven. Het is kurkdroog buiten, maar de kans op enkele regenbuien dat vergroot de komende dagen. Het blijft wel aangenaam zomerweer met temperaturen rond de 23 graden. Straks Shakira en Burna Boy, die voetbalhit van het WK. Eerst Three Doors Down.

Shakira en Burna Boy en Dai Dai. Wie heeft de stripboeken van Jommeke niet gelezen? Het zijn fantastische boeken van Jeff Nys. Wel, als je daarvan houdt, dan moet je misschien wel even afzakken deze maand naar de Bib van Nienhoven. Want daar kan je terecht voor een mini-expo Jommeke 70 jaar jong. Je krijgt een blik achter de schermen van deze toch wel iconische stripreeks. De expo is helemaal gratis. Mag er gedanst worden op een zondagmiddag? Zeker wel op dit nummer van Shania Twain.

Jonas Brothers tot bijna 4 uur hier bij Radio Nienhoven. Het wereldnieuws komt er zo meteen aan. En daarna ga ik het hebben. Een speciaal berichtje voor eigenaars van elektrische wagens. Zometeen dus na 4 uur. En deze Billy Ocean.

0: en de Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: De 600 mensen die zijn geëvacueerd door de brand in de Hoge Venen kunnen voorlopig nog niet naar huis. Dat heeft de burgemeester van Malmedy gezegd. De meeste geëvacueerden kunnen voorlopig terecht bij familie en vrienden. In het sportcentrum, waar ook mensen worden opgevangen, verblijven nu nog zo'n 20 mensen. De natuurbrand is nog niet onder controle. Het vuur verspreidt zich nu in de richting van Duitsland. Het parket van West-Vlaanderen onderzoekt een schietincident in Oostende. Afgelopen nacht is daar een huis beschoten. Niemand raakte gewond. Voorlopig is nog niet duidelijk wie daarachter zit of waarom er is geschoten. In Zwitserland is een dode gevallen bij een ongeval met een paardenkoets. Er zijn ook 12 gewonden, van wie 2 zwaar gewond. Het ongeval gebeurde tijdens een uitstap van een groep van zo'n 50 personen met 2 paardenspannen. Een van de paardenspannen raakte op een licht afhellende strook van de weg en botste tegen een boom. Er volgde een grootschalige hulpoperatie met ook 2 helikopters. De eerste volledig elektrische Ferrari is geveild voor een recordbedrag. De wagen is verkocht voor zo'n 35 miljoen euro. Daarmee is het de duurste nieuwe auto die ooit geveild werd. De Ferrari Luce werd aangeboden op een liefdadigheidsveiling van de veilinghuis Sotheby's in Californië. Het vorige record stond ook op naam van een Ferrari. Vorig jaar werd een gepersonaliseerde Daytona SP3 geveild voor ruim 22 miljoen euro. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft overwegend droog bij maximaal 27 graden. Morgen meer wolken en plaatselijk kans op een buitje. Temperaturen tot 25 graden.

van Maxime en Babette hier bij Radio Nino. Van als je rijdt met een elektrische wagen en je gaat af en toe gaan shoppen hier bij de hypermarkt Carrefour, dan moet je oppassen, want je mag niet meer gaan parkeren op de dakparking van de Carrefour. Dat komt omdat de elektrische wagens een hoger gewicht hebben en die dakparkings, die dateren uit de jaren 70, die zijn daar eigenlijk niet voor ontworpen. Je kan uiteraard wel parkeren op de parking aan de Albertlaan of op het gelijkvloers. En zo ben je weer mee met het laatste nieuws uit Ninove. Een hele goede zondagmiddag.

0: Beleggen volgens Argenta. Enkel in beursafkortingen praten?
1: We starten eerst met de MiFID, duiken in de NIW's van de ETF's en eindigen bij de KIT. Oké?
0: Doen we niet. De tijd nemen, zodat je de beurs beter begrijpt?
2: Zet u maar, Fran, dan leg ik u alles van A tot Z uit.
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van der Nabelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug. Carwash Dodane.
7: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.

0: ook te weinig geduld gehad bij het achteruitrijden in de garage? Geen probleem. Sempoorten doet herstelling en onderhoud van alle merken sectionaalpoorten. Sempoorten is ook gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de Toonzaal, langs de Expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
1: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtraiteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninove.com.
2: Silt en Witte Paard Productions presenteren Back to Baccarat. Een zomershow vol muziek, humor en acrobatie. Met elke avond één special guest. Sven de Ridder.
3: Dat is een truc van mannen onkel Richard.
2: Mossy Nabas.
4: Ayepa, een nachtwinkel.
2: Of William Boeva.
5: Ik dacht, ik zie dat geren, dan zal ik het ook wel geren drinken.
2: Tickets, witte-paard.be.

En ook Costa Meerbeke die bereidt zich voor op het nieuwe voetbalseizoen. En volgend weekend is er ook de jaarlijkse barbecue en zomerbar. Op het menu staan vis in papillot en 3 stukken vlees, inclusief bijgerechten. Dat betaal je €25 voor. Kinderen die betalen €16. Vooraf inschrijven is wel verplicht. Dat kan tot en met nu dinsdag via luc.du.mon@telnet.be. Ging het allemaal wat te snel? Je vindt alles op onze activiteitenkalender. En die vind je dan weer op radioninove.be.

Margrethe Candy Balsa. De vakantie die loopt bijna op zijn einde. Nog 2 weken. Als je wat verveeld bent, je weet echt niet wat gedaan wil, surf dan even naar onze website radioninove.be, want daar vind je de activiteitenkalender, een overzicht van alle activiteiten in Groot Ninove. En als jij wat organiseert met je club of vereniging, dan kan jij terechtkomen in die activiteitenkalender. 1 adres, agenda@radioninove.be. Straks Marco Borsato, Armin van Buren en Davina Michel met Hoe Gedanst, heerlijke dansplaat van een paar jaar geleden. Eerst Rod Stewart.

0: geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
1: Juwelier Nachtergale.
2: We helpen je graag.
3: Schat, Het is tijd voor een nieuwe outfit.
4: Ah, dan is het ook tijd voor een lunchje.
3: Ah, dan doen we het allebei, hè?
4: Voilà.
5: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
6: Ninja Shopping.
5: Dubbel plezier van hier.
7: Neem Radio Nienhoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Nienhoven app.

Olivia Dean en So Easy. We krijgen vandaag aangenaam zomerweer met temperaturen tot 24 graden. Ook de komende dagen zit die temperatuur rond de 22 graden en krijgen we misschien wel af en toe een bui. Dat is dan weer goed voor de natuur. Michael Vilklu en Maggie Riley.

Kid Leroy en Justin Bieber met Stay als je deze zomer niet op reis gaat. Vakantie in eigen huis, dat heet Staycation. Dan kan je misschien wel een boek van de Bip van Nienhoven gaan lezen. Wist jij dat de Bip van Nienhoven trouwens ook e-readers uitleent? Ze hebben er 3 klaarstaan. Je kan een e-reader met daarop 2 e-boeken lenen voor 3 weken. Something flavor.

Alex Warren en The Fever Dream. Zometeen het nieuws van 5 uur. En daarna ga ik het hebben over KVK Nienhoven. Want afgelopen woensdag is daar iets plechtig geopend. Wat precies, dat hoor je zometeen. Eerst nog muziek uit de jaren 90. Vanessa Williams.

0: Plus en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: De 600 mensen die zijn geëvacueerd door de brand in de Hoge Venen kunnen voorlopig nog niet naar huis. Dat heeft de burgemeester van Malmedy gezegd. De meeste geëvacueerden kunnen voorlopig terecht bij familie en vrienden. In het sportcentrum, waar ook mensen worden opgevangen, verblijven nu nog zo'n 20 mensen. De natuurbrand is nog niet onder controle. Het vuur verspreidt zich nu in de richting van Duitsland. Het parket van West-Vlaanderen onderzoekt een schietincident in Oostende. Afgelopen nacht is daar een huis beschoten. Niemand raakte gewond. Voorlopig is nog niet duidelijk wie daarachter zit of waarom er is geschoten. In Zwitserland is een dode gevallen bij een ongeval met een paardenkoets. Er zijn ook 12 gewonden, van wie 2 zwaar gewond. Het ongeval gebeurde tijdens een uitstap van een groep van zo'n 50 personen met 2 paardenspannen. Een van de paardenspannen raakte op een licht afvallende strook van de weg en botste tegen een boom. Er volgde een grootschalige hulpoperatie met ook 2 helikopters. De eerste volledig elektrische Ferrari is geveild voor een recordbedrag. De wagen is verkocht voor zo'n 35 miljoen euro. Daarmee is het de duurste nieuwe auto die ooit geveild werd. De Ferrari Luce werd aangeboden op een liefdadigheidsveiling van de veilinghuis Sotheby's in Californië. Het vorige record stond ook op naam van een Ferrari. Vorig jaar werd een gepersonaliseerde Daytona SP3 geveild voor ruim 22 miljoen euro. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft overwegend droog bij maximaal 27 graden. Morgen meer wolken en plaatselijk kans op een buitje. Temperaturen tot 25 graden.

Stan van Samang en The River of Life. Afgelopen woensdag werd het nieuwe kunstgrasveld van KVK Nienhoven officieel geopend. Dat was mogelijk dankzij een Vlaamse subsidie van 84.000 euro. Ook het stadsbestuur die droeg haar steentje bij met een subsidie van 350.000 euro. En deze middag is er alweer bekervoetbal daar op het terrein van de Kloppers. Je leest er meer over op onze eigen website radionienhoven.be. Een hele goede zondagmiddag. You ever-

0: Wil je iemand verrassen met een tijdloos en persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale. In het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
1: Juwelier Nachtergale.
2: We helpen je graag.
0: Omdat iedereen alles graag verandert, ontwierp de opticien Alain Afflelou de Magic Collectie. Van Magic Clip veranderen, dat is van bril veranderen. Zoveel clips, zoveel looks. Vanaf €29 per clip. Exclusief bij Alain Afflelou in Nienhoven.
3: Zeg, zin in een koffietje?
4: Goh, ik heb meer zin in een nieuw kapsel.
3: Ah wel, we doen het allebei.
4: Ja.
0: Ninja Shopping heeft een nieuwe look. Kom snel langs.
5: Ninja Shopping.
0: Dubbel plezier van hier.
6: Beeld je in dat er een keuken- en interieurwinkel is met grenzeloze mogelijkheden. Waar ieder idee en beeld dat je in je hoofd hebt bespreekbaar en realiseerbaar is. Deze zaak bestaat in Nienhoven. Debra Keukens en Interieur maakt al meer dan 40 jaar op ambachtelijke wijze keukens, slaapkamers, dressings, badkamers en interieur. Volledig volgens jouw smaak en wensen. Met oog voor het kleinste detail en met een uitstekende prijs-kwaliteit verhouding. Probeer het zelf en vraag vrijblijvend een ontwerp en offerte aan bij Debra Keukens en Interieur. U zag het, wij maken het. Op de Brusselse Steenweg 356 in Meerbeke, recht tegenover schoenen- en slotenmakerij Raf. Meer info op www.keukensnienhoven.be.

0: plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
1: Soft Car Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Car Wash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor do-it-zelfers en ook nog een cam wash voor extra hoge voertuigen. Car Wash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Car Wash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegen

Jonas Blue met The Edge of Desire. Volgend weekend is er Kermis Voorde en dan is er ook de Foutste Nacht met DJ Wes, georganiseerd door Sandu Jim. Kaarten in voorverkoop, die kosten 8 euro. Aan de kassa betaal je 10 euro. Volgende week zaterdag vanaf 10 uur op het oude voetbalveld van Voorde. Straks de bekende jarigen op deze zondagmiddag 16 augustus. Eerst Robbie Williams.

Sigma op deze zondagmiddag 16 augustus. Als jij vandaag jarig bent, dan ben je samen jarig met de Amerikaanse zangeres Vanessa Carlton. Je kent ze nog wel van de monsterhit 1000 Miles. Zij wordt er vandaag 46, comedian uit diverse films. Steve Carell, die wordt er vandaag 64. Rocco Granata, die ken je van de monsterhit Marina. Hij wordt er vandaag 88. Stand-up comedian Henk Rijkaard, die wordt er dan weer 52. En dan als laatste, de Queen of Pop, Madonna. Zij wordt er vandaag 68.

Wil jij je verkoop een boost geven? De bekendheid van je bedrijf, merk of activiteit vergroten? Probeer dan reclame op Radio Ninoven. Een reclamespot bij Radio Ninoven valt op, is niet blokkeer- of skipbaar en is bovendien zeer betaalbaar. Mail naar reclame@radioninoven.be voor een vrijblijvende offerte. Dat is reclame@radioninoven.be. Neem Radio Ninoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Ninoven app.

Camille, ze vertoeft momenteel in Oostende voor heel wat optredens. Je hoorde ze met Beter Zo hier bij Radio Nienhoven. Als je niet houdt van de tropische temperaturen van de afgelopen weken, dan heb ik goed nieuws, want er staat aangenaam zomerweer gepland de komende dagen hier in Nienhoven. Temperaturen rond de 23 graden.

Heerlijke stem van Teddy Swims hier bij Radio Nienhoven. Niels Nienhoven die stelt haar programma voor het werkingsjaar 2026-2027 voor tijdens een receptie op dinsdag 25 augustus in de Liberaal Kring hier in Nienhoven. Het kost je €12 per persoon. Vooraf inschrijven is wel verplicht. Kan tot en met nu woensdag via neosvz2.be/Nienhoven. Nog steeds aangename zomertemperaturen, dus waarom niet een duik nemen in het zwembad?

the Stone Cold Liar. Singer-songwriter Milo Meskis hier bij Radio Nienhoven met het Stone Cold Liar. Straks na 6 uur dan gaan we door met de beste muziek van Radio Nienhoven. En tot het nieuws van 6 krijg je van mij nog de Swedish House Mafia en deze Michael Jackson. Heerlijk nummer uit 1983. Dit is Billie Jean. Nog een hele fijne zondagavond.

0: DAB+ en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: De 600 mensen die zijn geëvacueerd door de brand in de Hoge Venen kunnen voorlopig nog niet naar huis. Dat heeft de burgemeester van Malmedy gezegd. De meeste geëvacueerden kunnen voorlopig terecht bij familie en vrienden. In het sportcentrum, waar ook mensen worden opgevangen, verblijven nu nog zo'n 20 mensen. De natuurbrand is nog niet onder controle. Het vuur verspreidt zich nu in de richting van Duitsland. Het parket van West-Vlaanderen onderzoekt een schietincident in Oostende. Afgelopen nacht is daar een huis beschoten. Niemand raakte gewond. Voorlopig is nog niet duidelijk wie daarachter zit of waarom er is geschoten. In Zwitserland is een dode gevallen bij een ongeval met een paardenkoets. Er zijn ook 12 gewonden, van wie 2 zwaar gewond. Het ongeval gebeurde tijdens een uitstap van een groep van zo'n 50 personen met 2 paardenspannen. Een van de paardenspannen raakte op een licht afhellende strook van de weg en botste tegen een boom. Er volgde een grootschalige hulpoperatie met ook 2 helikopters. De eerste volledig elektrische Ferrari is geveild voor een recordbedrag. De wagen is verkocht voor zo'n 35 miljoen euro. Daarmee is het de duurste nieuwe auto die ooit geveild werd. De Ferrari Luce werd aangeboden op een liefdadigheidsveiling van de veilinghuis Sotheby's in Californië. Het vorige record stond ook op naam van een Ferrari. Vorig jaar werd een gepersonaliseerde Daytona SP3 geveild voor ruim 22 miljoen euro. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het blijft overwegend droog bij maximaal 27 graden. Morgen meer wolken en plaatselijk kans op een buitje. Temperaturen tot 25 graden.

0: Beleggen volgens Argenta. Ontelbaar veel fondsen aanbieden.
1: Super Growth Fund, Super Mega Growth Fund, Super Mega Ultra Growth Fund, Super Mega...
0: Doen we niet. Je enkel fondsen aanbieden die echt tellen.
2: Voilà Sarah, dit is de perfecte mix voor jouw beleggingsportefeuille.
0: Doen we wel. Kom langs en ontdek wat beleggen volgens Argenta voor jou kan betekenen. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: Argenta Nienhoven, kantoor Thibaut van den Abelen, met geldautomaat.
5: Op de nieuwe locatie aan de Brakelse Steenweg, recht tegenover winkelpark Nienouter.
6: Softcar Wash Dodane, de allerbeste krasvrije carwash van Nienhoven. Carwash Dodane, dat is 50 meter wasplezier, 24 indoor stofzuigers, 5 wasboxen voor doe-het-zelvers en ook nog een camwash voor extra hoge voertuigen. Carwash Dodane, dat is krasvrij wassen en gratis stofzuigen vanaf €8,50. Zeg nu zelf, is Carwash Dodane niet de allerbeste carwash van Nienhoven? Carwash Dodane, dat is niet alleen de allerbeste, maar ook de allergrootste carwash van Nienhoven. Aan de Desiree de Botkaai, recht tegenover de oude kaaibrug. Carwash Dodane.
7: Even helemaal weg naar Griekenland. Voluit genieten van de Griekse traditionele keuken in een familiale sfeer. Dat is restaurant Naxos. In restaurant Naxos tovert de Griekse chef Yorgos al 43 jaar Griekenland op je bord. Lekker Grieks eten, bereid met uitsluitend kwaliteitsproducten. Met een groep vanaf 20 personen krijg je restaurant Naxos privé. Met een overheerlijk menu aan €50 per persoon. En een halve fles wijn per persoon inbegrepen. Meer informatie op naxos-aalst.be. Restaurant Naxos. Kalispera. Tot in Griekenland.
8: Voor een kwalitatieve garagepoort die perfect bij je woning aansluit, moet je bij Sempoorten zijn. Sempoorten is gespecialiseerd in het maken en plaatsen van sectionaalpoorten op maat, zowel voor particulier als bedrijven. Sempoorten doet ook onderhoud en herstelling van alle merken sectionaalpoorten. Ook voor kwalitatief hekwerk op maat kan je bij Sempoorten terecht. Vraag een vrijblijvende offerte aan via sempoorten.be of kom langs in de toonzaal langs de expressweg in Denderhouten. Sempoorten. Service en ervaring in sectionaal poorten en hekwerk.
9: Heb je geen tijd, zin of mogelijkheid om zelf te koken? Dan is Meal at Home de oplossing. Jorg en Vanessa brengen de overheerlijke smaak van een koude of warme huisbereide maaltijd bij jou thuis. Meal at Home is zorgtretteur en houdt rekening met jouw wensen en dieet. Gezond, vers en lekker eten voor jong en oud. Ontdek het Meal at Home maandmenu op de Meal at Home Facebookpagina of op mealathomeninove.com.

0: persoonlijk geschenk? Bij Juwelier Nachtergale gaan Dieter en Leen samen met jou op zoek naar een uniek en stijlvol juweel of uurwerk. Juwelier Nachtergale, in het centrum van Nienhoven en op juweliernachtergale.be.
1: Juwelier Nachtergale,
2: we helpen je graag.
0: Bij Alain Afflelou profiteert u van Chin Chin. Een tweede bril voor maar 1 euro extra. Een tweede bril is altijd handig en u verandert ineens mee van stijl. Chin Chin van Afflelou. Ook geldig op progressieve glazen. Ontdek alle collecties in uw Alain Afflelou winkel in Nienhoven.
3: Heb je nieuwe ramen en deuren nodig en liefst zo snel mogelijk? Contacteer dan Lucas Ramen en Deuren in Nienhoven. Levering van PVC of aluminium ramen en deuren binnen de 4 tot 6 weken. Gevolgd door een zeer snelle plaatsing door eigen ervaren personeel. Lucas Ramen en Deuren garandeert je een persoonlijke opvolging, de beste prijs-kwaliteitverhouding en 10 jaar garantie na plaatsing. Bij Lucas Ramen en Deuren vind je de gekende kwaliteitsmerken zoals Aluplast, Reinaars en De Keuning. Kom langs voor een vrijblijvende offerte in de Toonzaal in de Gerardsbergse straat 24 in Nienhoven, schuin tegenover de Prohibition. Of vraag online je offerte aan via lucasramenendeuren.be. Bij Lucas Ramen en Deuren kan je ook terecht voor rolluiken, screens, vliegenramen, garagepoorten en overkappingen. lucasramenendeuren.be.
4: Neem Radio Nienhoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Nienhoven app.

0: de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In Genk is een man van 40 levensgevaarlijk gewond geraakt bij een ongeval met een e-step. Hij stond achterop terwijl een 42-jarige bestuurder reed. Volgens het parket testte die positief op alcohol. En met 2-op-1 step staan is verboden. Er waren geen andere voertuigen bij het ongeval betrokken. Op het Italiaanse eiland Sicilië zijn uit een museum 4 zeldzame kunstwerken uit de Renaissance gestolen. Dat gebeurde de voorbije nacht in de kustplaats Messina, waar tegelijkertijd een druk bezocht festival aan de gang was. De dieven hebben 3 panelen van een altaarstuk en een schilderij meegenomen met daarop Maria en het kind Jezus. Daan Soete is de nieuwe Belgische kampioen gravel, een discipline binnen het wielrennen. In Grobbendonk won hij voor Wout van Aert en Witse Meeuwse. Van Aert kreeg enkele kilometers voor de finish last van krampen. Bij de vrouwen gaat de titel naar Nathalie Bex. De Amerikaanse wielrenner Andrew August heeft de ronde van Tsjechië gewonnen. Hij werd tweede in de slotrit. Daarin kwam de Italiaan Alessandro Fancello als eerste aan. Fancello eindigt tweede in het eindklassement. Domenico Pozzovivo, ook een Italiaan, eindigt derde in het algemeen klassement. Een zachte nacht met minstens 13 graden en mogelijk een buitje wordt opgevolgd door een wisselend bewolkte maandag. Plaatselijk opnieuw kans op wat regen en tot 24 graden.
3: Summer, summer, summer. Summer, summer, summer.
0: De hele zomer alleen de beste muziek via

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In Genk is een man van 40 levensgevaarlijk gewond geraakt bij een ongeval met een e-step. Hij stond achterop terwijl een 42-jarige bestuurder reed. Volgens het parket testte die positief op alcohol. En met twee op één step staan is verboden. Er waren geen andere voertuigen bij het ongeval betrokken. Op het Italiaanse eiland Sicilië zijn uit een museum vier zeldzame kunstwerken uit de Renaissance gestolen. Dat gebeurde de voorbije nacht in de kustplaats Messina, waar tegelijkertijd een druk bezocht festival aan de gang was. De dieven hebben drie panelen van een altaarstuk en een schilderij meegenomen met daarop Maria en het kind Jezus. Daan Soete is de nieuwe Belgische kampioen gravel, een discipline binnen het wielrennen. In Grobbendonk won hij voor Wout van Aert en Witse Meeuwsen. Van Aert kreeg enkele kilometers voor de finish last van krampen. Bij de vrouwen gaat de titel naar Nathalie Becks. De Amerikaanse wielrenner Andrew August heeft de ronde van Tsjechië gewonnen. Hij werd tweede in de slotrit. Daarin kwam de Italiaan Alessandro Fancello als eerste aan. Fancello eindigt tweede in het eindklassement. Domenico Pozzovivo, ook een Italiaan, eindigt derde in het algemeen klassement. Een zachte nacht met minstens 13 graden en mogelijk een buitje wordt opgevolgd door een wisselend bewolkte maandag. Plaatselijk opnieuw kans op wat regen en tot 24 graden.
3: Summer, summer, summer. Summer, summer, summer.
0: De hele zomer alleen de beste muziek.

0: en de Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In Genk is een man van 40 levensgevaarlijk gewond geraakt bij een ongeval met een e-step. Hij stond achterop terwijl een 42-jarige bestuurder reed. Volgens het parket testte die positief op alcohol. En met 2-op-1 step staan is verboden. Er waren geen andere voertuigen bij het ongeval betrokken. Op het Italiaanse eiland Sicilië zijn uit een museum 4 zeldzame kunstwerken uit de Renaissance gestolen. Dat gebeurde de voorbije nacht in de kustplaats Messina, waar tegelijkertijd een druk bezocht festival aan de gang was. De dieven hebben 3 panelen van een altaarstuk en een schilderij meegenomen met daarop Maria en het kind Jezus. Daan Soete is de nieuwe Belgische kampioen gravel, een discipline binnen het wielrennen. In Grobbendonk won hij voor Wout van Aert en Witse Meeuwse. Van Aert kreeg enkele kilometers voor de finish last van krampen. Bij de vrouwen gaat de titel naar Nathalie Bex. De Amerikaanse wielrenner Andrew August heeft de ronde van Tsjechië gewonnen. Hij werd tweede in de slotrit. Daarin kwam de Italiaan Alessandro Fancello als eerste aan. Fancello eindigt tweede in het eindklassement. Domenico Pozzovivo, ook een Italiaan, eindigt derde in het algemeen klassement. Een zachte nacht met minstens 13 graden en mogelijk een buitje wordt opgevolgd door een wisselend bewolkte maandag. Plaatselijk opnieuw kans op wat regen en tot 24 graden.

0: en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In Genk is een man van 40 levensgevaarlijk gewond geraakt bij een ongeval met een e-step. Hij stond achterop terwijl een 42-jarige bestuurder reed. Volgens het parket testte die positief op alcohol. En met 2-op-1 step staan is verboden. Er waren geen andere voertuigen bij het ongeval betrokken. Op het Italiaanse eiland Sicilië zijn uit een museum 4 zeldzame kunstwerken uit de Renaissance gestolen. Dat gebeurde de voorbije nacht in de kustplaats Messina, waar tegelijkertijd een druk bezocht festival aan de gang was. De dieven hebben 3 panelen van een altaarstuk en een schilderij meegenomen met daarop Maria en het kind Jezus. Daan Soete is de nieuwe Belgische kampioen gravel, een discipline binnen het wielrennen. In Grobbendonk won hij voor Wout van Aert en Witse Meeuwse. Van Aert kreeg enkele kilometers voor de finish last van krampen. Bij de vrouwen gaat de titel naar Nathalie Bex. De Amerikaanse wielrenner Andrew August heeft de ronde van Tsjechië gewonnen. Hij werd tweede in de slotrit. Daarin kwam de Italiaan Alessandro Fancello als eerste aan. Fancello eindigt tweede in het eindklassement. Domenico Pozzovivo, ook een Italiaan, eindigt derde in het algemeen klassement. Een zachte nacht met minstens 13 graden en mogelijk een buitje wordt opgevolgd door een wisselend bewolkte maandag. Plaatselijk opnieuw kans op wat regen en tot 24 graden.
3: Summer, summer, summer. Summer, summer, summer.
0: De hele zomer alleen de beste muziek via

0: Plus en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In Genk is een man van 40 levensgevaarlijk gewond geraakt bij een ongeval met een e-step. Hij stond achterop terwijl een 42-jarige bestuurder reed. Volgens het parket testte die positief op alcohol. En met twee op één step staan is verboden. Er waren geen andere voertuigen bij het ongeval betrokken. Op het Italiaanse eiland Sicilië zijn uit een museum vier zeldzame kunstwerken uit de Renaissance gestolen. Dat gebeurde de voorbije nacht in de kustplaats Messina, waar tegelijkertijd een druk bezocht festival aan de gang was. De dieven hebben drie panelen van een altaarstuk en een schilderij meegenomen met daarop Maria en het kind Jezus. Daan Soete is de nieuwe Belgische kampioen gravel, een discipline binnen het wielrennen. In Grobbendonk won hij voor Wout van Aert en Witse Meeuwsen. Van Aert kreeg enkele kilometers voor de finish last van krampen. Bij de vrouwen gaat de titel naar Nathalie Becks. De Amerikaanse wielrenner Andrew August heeft de ronde van Tsjechië gewonnen. Hij werd tweede in de slotrit. Daarin kwam de Italiaan Alessandro Fancello als eerste aan. Fancello eindigt tweede in het eindklassement. Domenico Pozzovivo, ook een Italiaan, eindigt derde in het algemeen klassement. Een zachte nacht met minstens 13 graden en mogelijk een buitje wordt opgevolgd door een wisselend bewolkte maandag. Plaatselijk opnieuw kans op wat regen en tot 24 graden.

0: Plus en de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In Genk is een man van 40 levensgevaarlijk gewond geraakt bij een ongeval met een e-step. Hij stond achterop terwijl een 42-jarige bestuurder reed. Volgens het parket testte die positief op alcohol. En met 2-op-1 step staan is verboden. Er waren geen andere voertuigen bij het ongeval betrokken. Op het Italiaanse eiland Sicilië zijn uit een museum 4 zeldzame kunstwerken uit de Renaissance gestolen. Dat gebeurde de voorbije nacht in de kustplaats Messina, waar tegelijkertijd een druk bezocht festival aan de gang was. De dieven hebben 3 panelen van een altaarstuk en een schilderij meegenomen met daarop Maria en het kind Jezus. Daan Soete is de nieuwe Belgische kampioen gravel, een discipline binnen het wielrennen. In Grobbendonk won hij voor Wout van Aert en Witse Meeuwse. Van Aert kreeg enkele kilometers voor de finish last van krampen. Bij de vrouwen gaat de titel naar Nathalie Bex. De Amerikaanse wielrenner Andrew August heeft de ronde van Tsjechië gewonnen. Hij werd tweede in de slotrit. Daarin kwam de Italiaan Alessandro Fancello als eerste aan. Fancello eindigt tweede in het eindklassement. Domenico Pozzovivo, ook een Italiaan, eindigt derde in het algemeen klassement. Een zachte nacht met minstens 13 graden en mogelijk een buitje wordt opgevolgd door een wisselend bewolkte maandag. Plaatselijk opnieuw kans op wat regen en tot 24 graden.

0: Maandag 17 augustus, dit is het nieuws uit Nienoven. Burgemeester Guy Dazeleer verlengt het plaatsverbod voor 11 van de 16 jongeren die eerder al een verbod kregen met een maand. De burgemeester legde hen het plaatsverbod op na overlast, vechtpartijen en bezit van wapens in het stadspark en op andere plaatsen in de binnenstad van Nienoven. Sinds het plaatsverbod is het veel rustiger in het park en dat is ook de bedoeling, aldus de burgemeester. Een paar jongeren kregen ook al boetes opgelegd omdat ze het plaatsverbod schonden. Meer nieuws uit Nienoven vind je op radioninoven.be.
1: Neem Radio Nienoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Nienoven app.

Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: de Radio Ninove-app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In Genk is een man van 40 levensgevaarlijk gewond geraakt bij een ongeval met een e-step. Hij stond achterop terwijl een 42-jarige bestuurder reed. Volgens het parket testte die positief op alcohol. En met twee op één step staan is verboden. Er waren geen andere voertuigen bij het ongeval betrokken. Op het Italiaanse eiland Sicilië zijn uit een museum vier zeldzame kunstwerken uit de Renaissance gestolen. Dat gebeurde de voorbije nacht in de kustplaats Messina, waar tegelijkertijd een druk bezocht festival aan de gang was. De dieven hebben drie panelen van een altaarstuk en een schilderij meegenomen met daarop Maria en het kind Jezus. Daan Soete is de nieuwe Belgische kampioen gravel, een discipline binnen het wielrennen. In Grobbendonk won hij voor Wout van Aert en Witse Meeuwsen. Van Aert kreeg enkele kilometers voor de finish last van krampen. Bij de vrouwen gaat de titel naar Nathalie Becks. De Amerikaanse wielrenner Andrew August heeft de ronde van Tsjechië gewonnen. Hij werd tweede in de slotrit. Daarin kwam de Italiaan Alessandro Fancello als eerste aan. Fancello eindigt tweede in het eindklassement. Domenico Pozzovivo, ook een Italiaan, eindigt derde in het algemeen klassement. Een zachte nacht met minstens 13 graden en mogelijk een buitje wordt opgevolgd door een wisselend bewolkte maandag. Plaatselijk opnieuw kans op wat regen en tot 24 graden.

0: Maandag 17 augustus, dit is het nieuws uit Nienoven. Burgemeester Guy Dazeleer verlengt het plaatsverbod voor 11 van de 16 jongeren die eerder al een verbod kregen met een maand. De burgemeester legde hen het plaatsverbod op na overlast, vechtpartijen en bezit van wapens in het stadspark en op andere plaatsen in de binnenstad van Nienoven. Sinds het plaatsverbod is het veel rustiger in het park en dat is ook de bedoeling, aldus de burgemeester. Een paar jongeren kregen ook al boetes opgelegd omdat ze het plaatsverbod schonden. Meer nieuws uit Nienoven vind je op radionienoven.be.
1: Neem Radio Nienoven mee op vakantie. Download nu de gratis Radio Nienoven app.

0: en de Radio Ninove app. Dit is de Stadsradio van Ninove.
1: Radio Ninove.
0: Radio Ninove. Nieuws.
2: In Genk is een man van 40 levensgevaarlijk gewond geraakt bij een ongeval met een e-step. Hij stond achterop terwijl een 42-jarige bestuurder reed. Volgens het parket testte die positief op alcohol. En met twee op één step staan is verboden. Er waren geen andere voertuigen bij het ongeval betrokken. Op het Italiaanse eiland Sicilië zijn uit een museum vier zeldzame kunstwerken uit de Renaissance gestolen. Dat gebeurde de voorbije nacht in de kustplaats Messina, waar tegelijkertijd een druk bezocht festival aan de gang was. De dieven hebben drie panelen van een altaarstuk en een schilderij meegenomen met daarop Maria en het kind Jezus. Daan Soete is de nieuwe Belgische kampioen gravel, een discipline binnen het wielrennen. In Grobbendonk won hij voor Wout van Aert en Witse Meeuwsen. Van Aert kreeg enkele kilometers voor de finish last van krampen. Bij de vrouwen gaat de titel naar Nathalie Becks. De Amerikaanse wielrenner Andrew August heeft de ronde van Tsjechië gewonnen. Hij werd tweede in de slotrit. Daarin kwam de Italiaan Alessandro Fancello als eerste aan. Fancello eindigt tweede in het eindklassement. Domenico Pozzovivo, ook een Italiaan, eindigt derde in het algemeen klassement. Een zachte nacht met minstens 13 graden en mogelijk een buitje wordt opgevolgd door een wisselend bewolkte maandag. Plaatselijk opnieuw kans op wat regen en tot 24 graden.